0: zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
1: Greets. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijg er nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl. Laat het zeer
0: zijn. Ontdek nu ook de mooiste bloemen van moederdag bij Greets.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
5: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
6: Dit is Radio JND. Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Bij JND hoor je thuis.
7: 2 uur.
8: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Groepen jongeren waren van plan om afgelopen avond te gaan rellen op het strand van Scheveningen, meldt Omroep West. Precies een jaar geleden gebeurde dat ook en dat liep toen flink uit de hand. Dit keer was de politie voorbereid en was massaal aanwezig op de boulevard. Meerdere mensen zijn opgepakt. In Winschoten zijn 2 gewonde mensen gevonden. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Waarschijnlijk zijn ze neergestoken, maar dat wist de politie nog niet zeker. De politie kreeg een melding over een ruzie waarbij mogelijk ook is geschoten en dat wordt nu onderzocht. President Trump heeft nieuwe sancties opgelegd aan Cuba. Het gaat om een aanscherping van sancties die al eerder golden. Trump wil al langer een einde maken aan het communistische regime van het land. Zo zorgde hij er eerder dit jaar voor dat er bijna geen olie meer naar Cuba gaat. En Max Verstappen is positief na de eerste dag racen in Miami. Hij werd 2e in de vrije training en 5e in de kwalificatie voor de sprintrace. We zitten niet meer in de middenmoot, zegt hij. Wel zijn er volgens Verstappen nog verbeterpunten waaraan gewerkt moet worden. Het weer dan nog van Weer Online. Vannacht is het helder en een graad of 11. Overdag begint droog en broeierig met 20 tot 26 graden. Maar in de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoot het land in en koelt het weer af. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
9: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
13: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
14: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
6: Het weekend van JND.
7: Het weekend van JND.

Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd alles.

0: Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: NCOI houdt werkende al 30 jaar up-to-date. Zo kun je bij ons alles leren op het gebied van AI. Van eendaagse trainingen tot volledige bachelors of masters. Ons actuele AI-aanbod vind je op ncoi.nl.
4: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
5: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Goedenacht. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
10: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
11: Ja, het is even wennen. Maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
12: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
14: Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian

0: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
1: Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij, dus 40 gig voor maar €7,44 ex btw. Kijk op ben.nl/zakelijk.
2: Elke dag
3: jouw Nederlandse dag.
2: Het weekend van JND.

0: J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Django Wagner, waarom ben jij gegaan?
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, Django Wagner hier. En deze week is mijn nieuwe single, de J&D Successchijf. Radio J&D.

0: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf 149 euro per persoon op Lendel.nl.
2: Nieuw

0: feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss of geen Venga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Konimex, Kroephoek, Boemboe en Boksauzen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Ondernemers, opgelet.
8: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
0: Dit is
9: Radio DND.
0: Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
0: Bij JND hoor je thuis.
9: 3 uur.
10: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij de natuurbrand in het Harde lijkt het grootste gevaar inmiddels geweken. Defensie heeft het blussen van de brand overgenomen van de brandweer. Toch is het nog te vroeg om het zijn brandmeester te geven. Ook in Weert is de natuurbrand afgeschaald, maar blijft de brandweer het toch wel in de gaten houden. Amerika gaat 5000 soldaten terughalen uit Duitsland. President Trump en bondskanselier Merz liggen met elkaar overhoop omdat Duitsland niet wil meewerken aan de oorlog in Iran. Merz noemt de oorlog een kans voor Iran om Amerika te vernederen. Er zitten bijna 40.000 Amerikaanse soldaten in Duitsland. Abortuspillen mogen in Amerika niet meer per post worden verstuurd. Dat heeft een federale rechter besloten in een zaak die door Louisiana was aangespannen. Die staat heeft een van de strengste abortuswetten van het land. Vrouwen die zo'n pil nodig hebben, moeten die voortaan persoonlijk afhalen bij een abortuskliniek. En schaatser Sebas Dienis stapt over naar Team Essent. Dienis werd vijfde op de Olympische 500 meter... en dan nog tot 2028 een contract bij Team ICO X2O. In een interview met de Telegraaf zegt Dienis dat hij bij zijn nieuwe ploeg nog beter kan worden. Bijvoorbeeld omdat hij kan trainen met andere sprinters, zoals Joep Wennemars. Het weer dan nog van Weer Online. Vannacht is het helder en een graad of 11. Overdag begint droog en broeierig met 20 tot 26 graden. Maar in de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoot het land in en koelt het af. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
11: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
13: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
15: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
14: Werken? In deze drukte?
15: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
14: Stap je ook in?
16: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van...
17: er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
18: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, smint.
19: Boost yourself.
0: Het weekend van J&D.
20: Het weekend van J&D.

0: Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
7: Goedenacht! Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar €1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar €4,99. Lidl, je verdient het.
12: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
14: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990.

straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen, denk aan je helm.

0: vrienden en je collega's op en vorm een team. Meld jouw team aan via jndtoernooi.nl en doe mee. Het JND-toernooi. Zaterdag 11 juli. Of Sportpark Naast en Best in Best. JND-toernooi.nl. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van JND.

0: Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
1: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
2: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
3: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Wow, dit wil ik. Nu bij Beterbed tot 800 euro korting op de mooiste bedden en boksprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
6: Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
7: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.

0: 4 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Als het aan de cybercrimebaas van de politie ligt, moeten alle politieagenten zich bezig gaan houden met cybercriminaliteit. In het AD zegt hij dat de helft van alle zaken zich inmiddels online afspeelt en daardoor onderdeel van het gewone politiewerk is geworden. Het gaat dan bijvoorbeeld om oplichting, bedreiging, fraude en diefstal. Het jongetje van 6 dat gisteravond in Amsterdam-Zuid op straat werd gevonden, is weer terug bij zijn ouders. Voorbijgangers vonden hem in een drukke straat zonder broek en zonder schoenen. Wat er precies met hem aan de hand was, is niet bekend. Amerika heeft voor miljarden aan wapendeals gesloten met landen in het Midden-Oosten. Ze koopt Qatar voor 4 miljard dollar aan Patriot raketafweergeschut. Ook verkoopt Amerika voor miljarden aan wapens aan Israël, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. En acteurs kunnen vanaf volgend jaar vaker dan 1 keer per categorie worden genomineerd voor een Oscar als ze in 2 verschillende films hebben gespeeld. Dat staat in de nieuwe regels van de filmprijzen. En ook zijn er nieuwe regels voor AI. Acteurs die met AI zijn gemaakt of scripts die door AI zijn bedacht mogen niet meedoen. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken droog, maar wel broeierig met 20 tot 26 graden. In de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoten het land in en koelt het af. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
3: Wil jij nog 1 keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
4: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla rabiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijt. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: op. Voor iedere durfval die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
1: Het weekend van J&D.
2: Het weekend van J&D.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...

0: Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
1: Wow, dit wil ik. Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
2: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
3: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Goedenacht. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Garnier, 1 plus 1 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
12: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
13: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.

0: JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Django Wagner, waarom ben jij gegaan?
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, Django Wagner hier. En deze week is mijn nieuwe single, de JND Successchijf. Radio JND.

0: is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne.

0: opnemen tegen Willem II. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken droog, maar wel broeierig met 20 tot 26 graden. In de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoten het land in en dan koelt het af. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
2: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
1: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
2: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
1: Stap je ook in?
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
5: Voor de makers. Praxis.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
9: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
10: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
9: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season sale.
11: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond.
12: Het weekend van J&D.
13: Het weekend van J&D.

0: al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Welkom bij Wash in 7. De ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
2: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
3: Ik wil sneller snel.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
7: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag. Of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Goedenacht. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
1: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
2: Ik luister niet naar Strauss, op geen Venga Boys.
1: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.

0: op doneer.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
5: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
6: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refor Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.

0: Zes uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de natuurbrand bij het Harder lijkt het grootste gevaar inmiddels geweken. Defensie heeft het blussen overgenomen van de brandweer. Toch is het nog te vroeg om het sein brandmeester te geven. Ook in Weert is de natuurbrand afgeschaald, maar blijft de brandweer het nog wel in de gaten houden. Er zijn meerdere mensen aangehouden op de boulevard van Scheveningen, meldt Omroep West. Op social media riepen jongeren op om te gaan rellen. Precies een jaar geleden gebeurde dat ook. Dat liep toen enorm uit de hand. Dit keer was de politie voorbereid en was ook de ME massaal aanwezig. Amerika gaat 5000 soldaten terughalen uit Duitsland. President Trump en bondskanselier Merz liggen met elkaar overhoop, omdat Duitsland niet mee wil werken aan de oorlog in Iran. Merz noemde de oorlog een kans voor Iran om Amerika te vernederen. Er zitten bijna 40.000 Amerikaanse soldaten in Duitsland. En Max Verstappen start vanavond vanaf de vijfde plaats van de sprintrace in Miami. Lando Norris had de snelste tijd in de kwalificatie en start vanaf pole position. Max Verstappen is positief. Hij werd eerder op de dag tweede bij de vrije training. Wel zegt hij dat er nog een paar verbeterpuntjes zijn. Dan het weer van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken droog, maar wel broeierig, met 20 tot 26 graden. In de loop van de dag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoot het land in en koelt het af.

0: het af. En dat is over het ANP Nieuws op Radio JND.
1: Ondernemers opgelet.
2: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
3: Het weekend van JND.
4: Het weekend van JND.

0: Het lekkerste van Nederland. Wie is er niet gek op? Kaas? Of bitterballen? Nu nieuw, AH kaasbitterballen. Daar kan je toch niet vanaf blijven? En omdat we ook gek zijn op aanbiedingen, AH Zaanlander kaasbitterballen, nu tweede halve prijs.
1: Custer's Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custer's Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijg er nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custer's Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
3: Goedemorgen, dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
7: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
8: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
9: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
10: Op zoek naar een nieuwe badkamer, maar geen zin om de deur uit te gaan?
11: Bel dan snel voor de showroom op wielen.
10: Ja, maak een afspraak op badkamerwinkelaanhuis.nl. De showroom op wielen. Die komt met het complete assortiment naar je toe. Direct inmeten, direct een messcherpe offerte. Badkamerwinkelaanhuis.nl.
12: Sluit je aan en word franchise-nemer.
4: De nieuwe J&D-app.

0: hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van JND.

0: mee.
1: Schildersbedrijf Palmarius.nl.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op Lendel.nl.
3: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
4: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
5: Tweedehands auto.
4: Hallo, met wie?
6: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
4: Oké, komt-ie.
6: GTI, tweedehands.
4: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook? You

0: 7 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het Harde, waar sinds woensdag een grote natuurbrand woedt, lijkt het grootste gevaar geweken. Vannacht hield Defensie de boel in de gaten. Omdat er nog veel hit in de grond zit, kan het zijn brand meestal nog niet worden gegeven. Bij Weert is alles nog onder controle, de brandweer heeft afgeschaald. Experts zoals neuropsycholoog Erik Scherder willen de staat voor de rechter slepen omdat scholen kinderen niet dagelijks laten bewegen. Dat een van de kerndoelen in het basisonderwijs moeten zijn, maar het ministerie van OCW zette daar een streep door. Er zijn 400.000 kinderen met overgewicht in Nederland en die zijn steeds jonger. Het was onrustig gisteravond op de boulevard van Scheveningen met jongeren die wilden gaan rellen. Ze hadden een oproep gedaan op social media, meldt Omroep West. De politie had die gezien en was goed voorbereid. Daarom bleef het bij een beetje uitdagen. Er zijn wel een paar mensen aangehouden. En Max Verstappen heeft tot nu toe een goed gevoel bij de grote prijs van Miami. Bij de training zette hij de tweede tijd neer. Bij de sprintrace vanavond start hij vanaf plek 5. Er zijn nog verbeterpuntjes, zegt Max, maar ik heb vertrouwen. De hoofdrace is morgenavond. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog droog met af en toe zon, het wordt 20 tot 26 graden. In de loop van de middag trekken stevige buien over met kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen. En dan wordt het koeler. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
3: Wij zijn verhuisd.

0: B op zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode?
1: Kies je Prachtmaat.
0: Prachtmaat.
1: Dan weet je dat het goed staat.
0: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
1: Dan weet je dat het goed staat.
2: Jongens, eten.
3: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Garnier, 1 plus 1 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
8: Het weekend van J&D.
9: Het weekend van J&D.

0: Jan Begel, op is op!
1: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
2: Tegel eruit, pompje erin.
3: Ja, zo gaat ie goed.
4: En wat doen we met het tuinafval?
5: Container Nederland.
4: Oh ja.
6: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een fleurige perkgoedmix voor maar 1 euro. En ook fijn roomboter appelflappen. 4 stuks voor maar 2 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.

0: Groenrijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
1: Wil jij ook Rititi op jouw feestje, bruiloft of evenement?
4: Ik luister niet naar Strauss, op geen Venga Boys.
1: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399.
1: Kijk op fp2000.nl.
7: Ben jij klaar voor het hardste weekend van mei? 8, 9 en 10 mei. Trekker Trek Leende. 3 dagen lang brute pk's, gierende motoren en non-stop actie. Vrijdag en TTO-competitie en feest met Crusoe. Tickets op trekkertrekleende.nl.
8: Goedemorgen, met Van Zochel.
9: Met Van Zochel Mortelcentrale?
8: Ja, voor

Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl. Ook voor tuin.

0: vrienden en je collega's op en vorm een team. Meld jouw team aan via jndtoernooi.nl en doe mee. Het JND-toernooi. Zaterdag 11 juli. Of Sportpark Naast een Best in Best. JNDtoernooi.nl. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van JND.

0: tok, tik, tok, tik, tok.
1: En god, waar blijf je nou?
2: Elke dag, jouw Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
3: Radio J&D.

0: zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
1: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
2: De feestweek van Wilhelmina 26. 11,

0: info en tickets? Check feestweekwilhelmina26.nl.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
3: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
4: Maar weer.
3: Voor bedrijfskleding van Van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
5: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen. Bedrijfskleding.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
0: Dit is Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
0: Bij J&D hoor je thuis.
8: 8 uur.
9: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Ronald Remmelswaan. Nederlanders zijn voorzichtiger met het boeken van hun vakantie, ziet reiskoepel ANVR. Door de situatie in de wereld is het Midden-Oosten uit beeld als bestemming. Die toch ver weg gaat, wil nu vaker naar bijvoorbeeld Curaçao. Anderen blijven dichter bij huis en gaan naar plekken rond de Middellandse Zee. Het grootste gevaar lijkt voorbij bij de natuurbranden. Bij het harde zit er nog wel veel hitte in de grond, waardoor het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven, zegt de brandweer. Bij de natuurbrand bij Weert is afgeschaald en mensen mogen weer door het gebied. De brandweer houdt de boel wel in de gaten. Er brak wel een nieuwe brand uit vannacht, maar dan bij een bedrijf in Ermelo, waar onder meer toetjes worden gemaakt. Er kwam veel rook vrij, daarom werd een NL-alert verstuurd. Verkeer op de A28 kan last hebben van de rook. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze te veel last hadden van de hitte, meldt een lokale nieuwssite. En in Winschoten zijn gisteravond 2 gewonde mensen gevonden. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies met ze is gebeurd is niet duidelijk. De politie kreeg melding over een ruzie waarbij zou zijn gestoken. Ook werd er gesproken over schieten. Gehoopt wordt dat getuigen meer duidelijkheid kunnen geven. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog droog, met af en toe zon, voor 20 tot 26 graden. In de loop van de middag trekken stevige buien over, met kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen. En dan wordt het koeler. En dat is over het ANP-nieuws op

0: En veel regen en dan wordt het koeler. En dat is over het ANP nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
4: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
3: Maatwerk Sanitair.
4: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
5: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Ja, het is vermogen niet onder een betaalbare zonwering van JPB.
7: JPB, de zonweringspecialist.
8: Zonwering voor buiten en binnen.
5: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonweringspecialist. Stad 1 in Oorschot.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
10: De Nice Driana komt met een geweldige single getiteld...

0: lunch op rolcontainernederland.nl.
1: Home is where the heart is.
2: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
2: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
3: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.

0: Stream hem nu en zet hem in je favoriete playlist.
1: Wabi, wabi.
2: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op. Allee strijders, een hele goede morgen.
3: Willem Bakker.
2: Het is hartstikke zaterdag, het is de 2e mei. Ik heet je van harte welkom bij een nieuwe ochtendshow met zometeen Willem Bart. Maar eerst eens hier, Martin Moreiro.

gisteravond al doorgezakt? Een heftige vrijdagmiddagbol achter de kiezen? De zaterdagochtend begin je. Met het Radio JND anti-katermedicijn. Wakker met Bakker. Willem Bakker.

0: een drankje naar jou zou noemen. Je hoorde Willem Bart op de radio in de ochtendshow. En daarvoor draaiden we niemand minder dan Martin Morero met Spijt is voor later. En dat samen vormde het begin van een nieuwe ochtendshow.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: Ik zeg een hele goede morgen. De cijfertjes, het betreft vandaag level 1660. Helemaal uitgesplitst, precies door een cijfer. Betreffend de zesde jaargang, nummer 202 van de J&D Ochtendshow. Dus de zaterdagochtend. Zaterdagochtend in combinatie met de ochtendshow, dat kan maar één ding betekenen. Ja, dat klopt inderdaad. De tsunami al worstenbrood. Ook deze ochtend gaat deze weer de deur uit. 25 stuks, vanochtend vers gebakken door onze Willy in Uderhout. En hoe dat je deze worstenbroodjes kunt winnen, ik ga het je iets na 8:30 vertellen. We gaan nog meer weggeven, want er ligt hier een stapeltje met 4 toegangskaarten voor de Trekkertrek in Leende. Die gaan we trouwens heel de dag weggeven. In ieder programma een stapeltje van 4 toegangskaarten. Als jij Leende app naar de studio, dan loop je het risico dat je gebeld gaat worden door ons. En dan mag je op kosten van Radio J&D dus naar de Trekkertrek in Leende. Wat hebben we nog meer? De dagelijkse blik in het geschiedenisboek. Die zit eraan te komen. We hebben de verjaardagskalender. Met daarop de bekende wereldgenoten die vandaag hun geboortedag vieren. En als een stukje service richting jou als luisteraar zijnde, zetten we onze inbox gewoon weer wagenwijd open. Zoals we dat altijd doen. Kom erop als jij de luisteraars van Radio J&D wil laten weten dat je wakker wordt op bakken. Dat ook bij jou Radio J&D aan staat. Stuur ons een berichtje. Vertel ons wie ben je, waar luister je. En wat ga je op deze zaterdagochtend allemaal sjouwen? Laat het tot ons komen dus via de app van J&D en of de WhatsApp. 085-760-9936. Zometeen uit lang vervlogen tijden muziek van Chris Andrews, The Yesterday Man. Maar eerst gaan we luisteren naar Robert van Hebert en Dordi. Goedemorgen.

0: Bruce met de Yesterday Man.
1: Hashtag JND staat aan.
0: En daarvoor Robert van Hemert samen met Donnie. En moet dat nou? Inmiddels 10 minuten voor 8:30. De ochtendshow. Laten we eens eventjes een blik gaan werpen in onze inbox. Zien wat er binnen is gekomen via de app van JND. En op de WhatsApp 085-760-9936. Pakken we eerst eventjes wat hashtagjes bij de klanten. Blijf deze ook sturen aan ons. Hè. Laat aan JND weten waar dat je luistert. En doe dat als volgt. De hashtag JND staat aan. Gevolgd door de plaatsnaam waar dat je op dit moment bivakkeert. En heb dat eventjes door. Nou, JND staat aan. Op deze zaterdagochtend in Steenbergen, in Hapert. Verder staat JND aan in Gemert, in Best, Elshout, in Berghem, Sint Oederode zou ik ze uit voorbij komen. Baarle, Nassau en last but not least in Den Dungen. De autospuiters van de SIIS zijn er ook weer bij. We zijn weer aanwezig en luisteren naar Radio JND bij de spuiterij. Specialist in interieurspuitwerken. En dat zit in Schijndel. Ja, dat is wel een stelletje vakmensen, hoor. Houd er even rekening mee. Dan. Erwin Dekkers is er ook bij. Goedemorgen, Willem. Vandaag weer richting Achel om daar te gaan klussen. Met Paul en Gijs. En we willen Jens van de spuiterij die we zojuist genoemd hebben feliciteren met zijn 12,5 jaar jubileum bij de zaak. Draai maar even een leuk plaatje voor hem. Ja, gaan we doen. Zijn er meer berichten binnengekomen? Jawel. Michel Verdonkschot uit Helmond die gaat vandaag weer naar Gemert. Een dagje klussen bij zijn maat. En na het klussen vanmiddag heerlijk aan de bruine hertog Jan genotstaven. Robert uit Etten-Leur die is in de vrachtwagen van Hellingstransport onderweg. Heeft een ritje naar Zuid-Duitsland. En daarbij staat Radio JND aan. En dan Angelina Simons, die is er ook bij vandaag. En die heeft een muzikale suggestie ingediend. Want zij wil heel graag Sander Kwart horen. Met dat mooie nummer Mijn Jongen.
2: Word jij wakker door bakker?

0: Fidji Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Fidji Paris XL. Shop in de winkel of op fidjiparisxl.nl.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Piedijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar piedijko.nl en neem contact op. Piedijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Piedijko.nl.
4: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
5: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
4: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
5: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
6: De nieuwe single van Albert Koetsier, Druk je lijf tegen dat van mij, is een echte knijter.

0: Check roodhitblauw.nl.
1: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
2: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
1: Wat zeg je?
2: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
1: Hoe dan?
2: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
2: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
3: JND Verkeer.
4: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles reken hier op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen. De specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
7: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
8: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
9: En nooit te veel betalen.
8: Ga ze bij de vleuten halen?
9: 25.000 vierkante meter.
8: Goeie koper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
9: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
10: Bestel nu ook eenvoudig online.
11: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
12: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
13: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
14: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
15: U zoekt een hond- of katvriendelijke vloer?
16: Grindkeizer.nl.
15: Keizerlijke vloeren. Ook voor alle huisdieren.
17: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo! Odido.
18: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
19: Wil jij nog 1 keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
3: Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
3: Willem Bakker.

0: Gappie, Sappie, Bart Hoogkamer en Billy Dans.
1: De Radio JND Ochtendshow.
0: Het is iets na 8:30. De Radio JND Ochtendshow. Ja, de oplettende luisteraar die heeft het gehoord. Ik heb een gedeelte van mijn stembanden gisteravond in het Mandenmakerstadion laten liggen van RKC. Een typische play-off wedstrijd. Het was met de billetjes bij elkaar. Maar door strafschoppen zijn we toch een ronde verder. Nogmaals mijn excuses. Een gedeelte van mijn stembanden liggen dus nog in Waalwijk. Hey, maar goed, de ochtendshow. Radio JND. Op zaterdagochtend. De vaste luisteraar die weet wat dat gaat betekenen.
1: JND.
2: Wakker met een worstenbroodje.
0: We hebben 25 worstenbroodjes die we weg mogen geven namens Willy's worstenbrood uit Udenhout. Onze Willy die stond vanochtend voor dag en dauw te bakken in zijn ambachtelijke bakkerijtje. In dat mooie Udenhout dus. Speciaal voor de luisteraar die de worstenbroodjes gaat winnen. En wie, oh wie, zou dat zijn? Nou, je moet er een paar dingen voor doen. Dat is luisteren naar de ochtendshow dus. En dat doe je bij deze. Anders had je dit niet gehoord. En je moet de worstenbroodvraag voor vandaag goed beantwoorden. Nou, de worstenbroodvraag voor vandaag die is wederom niet zo moeilijk. Dus ik denk dat je het antwoord wel weet. En anders is het terug te vinden via de sociale media. Hey, vanmiddag komt Jeffrey Hees op de koffie bij Koen van der Vorst. Tijdens het weekend van JND. Maar straks, na de ochtendshow, tussen 10 en 12, dan hebben we nog iemand op de koffie. Bij onze Ere Kerkhof. En dat is een dame die is geboren in Helmond, om precies te zijn op 3 juni. En deze dame, die heeft in haar achternaam iets van de JND Ochtendshow.

0: 085-760-9936. Dus welke zangeres komt er zometeen bij Erik Kerkhoff langs tijdens het weekend van J&D? Nogmaals, je kunt het appen via de app van J&D en of de WhatsApp 085-760-9936.
1: De Radio J&D Successchijf. Django Wagner, waarom ben jij gegaan?
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hallo, Django Wagner hier. En deze week is mijn nieuwe single, de J&D

Vandaag ben ik van jou. Je hoorde Yves Berensen. En we draaien ook nog Wesley Klein. Ga dan. En de nieuwe successkijf van deze week. En die is van Django Wagner. Zijn nieuwe single. Radio J&D. Volgend weekend dan vindt er een geweldig spektakel plaats in Leende. De Trekkertrek. 8, 9 en 10 mei. Dan gaat het al daar weer gebeuren. En jij zou eventueel op kosten van Radio J&D daar naartoe kunnen. We gaan vandaag op deze zaterdag de hele dag kaarten weggeven voor dit megaspektakel. Volgend weekend dus in Leende. Het enige wat jij moet doen als je kaarten wil winnen is Leende appen naar de studio. De app van J&D en of de WhatsApp 085-760-9936. En als je dan toch aan het appen bent, onze worstenbroodvraag voor deze zaterdag die staat nog steeds wagenwijd open. Zometeen tussen 10 en 12, dan hebben we een gast in de studio. Een lieftallige zangeres. Ze komt uit Helmond vandaan. En haar achternaam, ja, als je dat even goed bekijkt, die heeft wat J&D Ochtendshow in zich. Hey, welke zangeres komt er zo meteen langs? Al hier op de koffie bij Erik Kerkhoff. Je kunt antwoord geven via de app of de WhatsApp 085-760-9936. En onder de goede oplossingen gaan wij straks dus de worstenbroodjes verloten, 25 stuks. En als jij ze gewonnen hebt, dan mag je vandaag richting Udenhout om al daar de worstenbroodjes op te gaan pikken. Want alleen dat garandeert de versheid. We hebben een aantal goede en foute oplossingen binnengekregen. Onder andere zojuist van Max, afkomstig uit Zevenbergen, die denkt dat Patricia Pai langs gaat komen. Nou Max, ik kan je teleurstellen. Die komt hier niet langs, we willen geen gezeik in de studio. We hebben nog een andere oplossing binnengekregen. Namelijk die van Roxy Dekker. Nou, die komt ook niet langs. Althans, niet bij Erik Kerkhoff. Nu wel.

0: veel.
1: Roxy Dekker, Sugar Daddy. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen. Voor wat betreft het eerste uur van de ochtendshow. Maar goed, zometeen aan de andere kant van 9 uur zijn we graag bij je terug met uur nummer 2. En in dat tweede uur, uiteraard de uitreiking van het edele worstenbrood. Niet 10, ook geen 15, zeker geen 20. Gewoon op de Bourgondische manier 25 worstenbroodjes die je kunt winnen. Even de worstenbroodvraag goed beantwoorden en wie weet ga jij ze winnen. En de worstenbroodvraag, die wordt zo meteen aan de andere kant van 9 uur nog een keer herhaald. En de oplossing is terug te vinden via de sociale media van Radio J&D. Wat gaan we nog meer doen? We gaan kaarten weggeven voor de Trekkertrek in Leende. We hebben fijne muziek klaarstaan. We duiken in de geschiedenisboeken. We hebben de verjaardagskalender. Kortom, je hebt reden genoeg om gewoon...

0: Dakspecialistbrabant.nl.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Holy moly!
3: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
4: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
3: En altijd met hoog rendementsglas.
5: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
3: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
6: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Nieuwe bedrijf- of personenauto?
11: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
12: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
11: En gratis vervangend vervoer.
12: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
11: Industrieweg 27 in Oorschot.

0: Day hoor je thuis. 9 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. In het noorden van Ermelo in een harde wijk kunnen inwoners last hebben van rook. Komt door een grote brand in een toetjesfabriek die vannacht uitbrak in Ermelo. De brandweer is nog aan het blussen, maar het pand is niet meer te redden. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze niet lekker werden van de hitte. Intussen lijkt bij de natuurbrand in het harde het grootste gevaar geweken. Al kan het zijn brandmeester nog wel even op zich laten wachten. De grond is nog flink heet en dus blijft het risico dat het vuur hier en daar weer oplaait. De brand tussen Weert en Budel is nog steeds onder controle. Daarom is de noodverordening daar ingetrokken. Nederlanders zijn dit jaar wat voorzichtiger bij het boeken van hun vakantie. Volgens reiskoepel ANVR kiezen ze door de toestand in de wereld andere bestemmingen en blijven soms dichter bij huis. Maar we gaan wel, zeggen de touroperators. Nederlanders bezuinigen op veel, maar niet op de zon. En een iconisch leren jack van zanger George Michael is geveild. Hij droeg het in de videoclip van zijn hit Faith uit 1987. Het jack bracht ruim €200.000 op. Hij droeg het ook tijdens een tour in die tijd. George Michael overleed bijna 10 jaar geleden op eerste kerstdag. Dan het weer van weer online. Lokaal kan een buitje vallen, verder nog droog met af en toe zon. Het wordt 20 tot lokaal 26 graden. In loop van de middag stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En dan wordt het ook koeler. En dat is over het ANP Nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
3: Ik luister niet naar Strauss, ook geen Venga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
7: Bij Ethos haal je voordelig de mooiste moederdag cadeaus. Laat je moeder stralen met bijvoorbeeld oogmake-up van L'Oréal Paris en Maybelline. Nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Ik heb de lente in mijn bol.
10: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes.

Frans-Duits was dat met het Stamcafé. En we draaiden ook nog muziek van John West samen met Lange Frans. Alles wat ik zoek. Dat samen vormde het begin van het tweede uur van de ochtendshow. Op deze zaterdagochtend, de 2e mei. Ik zeg een hele goede morgen. Het wordt een hele gezellige zaterdag vandaag hier bij Radio JND. Want we gaan kaarten weggeven voor een spektakel dat komend weekend plaats gaat vinden in Leende. De Trekkertrek. En als jij daar op kosten van Radio JND naartoe zou willen, dan is het zaak dat je Leende appt naar de studio. Dan loop je het risico dat je de hele dag gebeld gaat worden door ons. We gaan de hele dag setjes van 4 kaarten weggeven. Dus wil je naar Leende, naar de Trekkertrek volgend weekend op kosten van Radio JND? Eventjes Leende appen naar de studio. Dat gezegd hebbende, wat gaan we nog meer doen in de ochtendshow tussen nu en 9 uur? Of tussen nu en 10 uur, excuses. We hebben straks de dagelijkse blik in de geschiedenisboeken. We gaan samen zien, lezen en beleven wat de 2e mei ons door de jaren heen heeft gebracht. We hebben de verjaardagskalender. En van, zoals je van ons gewend bent, wat we iedere zaterdag voor je fixen, is worstenbrood een hele tsunami. Niet 10, geen 15, zeker geen 20, 25 stuks kun je weer winnen. Het enige wat je moet doen is even de worstenbroodvraag voor vandaag goed beantwoorden. En die is denk ik niet zo moeilijk. Het antwoord is terug te lezen op onze sociale media. Het betreft een zangeres die zometeen bij Erik Kerkhoff tussen 10 en 12 op de koffie gaat komen. We zijn op zoek naar de naam van deze zangeres. Ik geef je eventjes een paar hints. De eerste hint is Kleine Vogel. Hint nummer 2 is ze komt uit Helmond. En hint nummer 3 is haar achternaam. Ja, daar zit iets in van de Radio JND Ochtendshow. Nou, kunnen we het nog makkelijker maken? Wat is de naam van deze zangeres die zo meteen tussen 10 en 12 al hier langs gaat komen bij Radio JND? Kom door met de oplossing. Kan via de app van JND en of de WhatsApp 085 760 9936. Yeah.

0: je kan zeggen wat je wil. Een onmerkelijk gelegenheidsduo. René Vroger samen met Welen.
1: Hashtag JND staat aan.
0: Hoe de liefde gaat. En daarvoor draaiden wij Henk Benaar. En Henk, een dame. Met ze zei toch. Hey, we gaan eens even in onze inbox kijken. Zien wat er binnen is gekomen. Via de app van JND en op de WhatsApp 085-760-9936. Vaak de plaatsnaam Leende. En dat heeft allemaal te maken met de kaarten die wij weggeven voor de Trekkertrek. Volgend weekend in Leende dus. Wil je daar een aanmerking voor komen voor deze gratis kaarten? Wil je volgende week op kosten van Radio JND naar Leende naar de Trekkertrek? Eventjes Leende appen naar de studio. En wellicht dat je vandaag gebeld gaat worden. Zou zomaar kunnen zijn. Komen ook nog wat andere zaken binnen. Onder andere hashtagjes. Blijf deze ook sturen aan ons. En laat aan JND weten waar dat je luistert. En doe dat als volgt. De hashtag JND staat aan. Gevolgd door de plaatsnaam waar dat je op dit moment bivakkeert. En app dat eventjes door. Zo kregen wij het afgelopen half uur appjes. Onder andere vanuit het mooie Berkel en Schot. Radio JND staat ook aan in Malen, in Eindhoven, Hezen, Dongen, Etten-Leur, Andel, Veghel, Liemde, Oosterhout, Vught, Zon en Breugel. En last but not least in Veldhoven. Dan een berichtje van Bart Slegers. Die schrijft, JND staat aan in Heusden bij Asten. Goed dat je het erbij vermeldt. Dat ook zomaar Heusden bij Drunen kunnen zijn. Dat bij de bos. Ik kreeg ook een berichtje van Jolanda Pennings. Ik wil graag Guido van der Graaf aanvragen. Met waarom nou niet? En we krijgen met z'n allen de groeten van Jolanda. Ik heb goed nieuws voor Jolanda.

0: uit Sint-Oederode. Draai eventjes wat weg voor onze Mark. Dan Sandra en Robert, die zijn afgelopen week de trotse ouders geworden van hun dochtertje Vee. Feliciteer hen namens de familie van Hilst uit Heeswijk-Dinter. En dan goedemorgen Radio JND. Lekker onderweg voor de Nijmeegse Vierdaagse. Frisse lucht, goede stappen en Radio JND gezellig op de achtergrond. We krijgen met z'n allen de sportieve groeten van Jurgen van de Dun. En men zegt wel eens, de humor ligt op straat. Nou, bij ons komt het binnen via onze inbox. We hebben een fijne mop binnengekregen, afkomstig van Jeroen. En Jeroen die komt uit Zevenbergen. Kan hij voor de rest ook niks aan doen, maar hij heeft wel gevoel voor humor. Getuigen, de mop die jij insturen. Komt-ie. Van welke vent krijgt geen enkele meid het warm? Dus van welke vent krijgt geen enkele meid het warm? Dat is van een ventilator.
1: Word jij wakker, doorbakker?

0: Het was Jolanda Pennings die dit aanvroeg. Deze van Guido van der Graaf. Waarom nou niet?
1: Elke dag, jouw Nederlandse dag.
2: De JND Ochtendshow.
1: Willem Bakker.
0: Het is zaterdagochtend, iets voor 9:30. En komend weekend, niet dit weekend dus, maar volgend weekend, dan vindt het plaats in Leende. 3 dagen lang, van 8 tot en met de 10e mei. Dan heb ik het over de trekkertrek. En we kregen zojuist een appje van, even kijken, Isa. En die wilde wel heel graag naar de trekkertrek. Goedemorgen, Isa.
3: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Jij stuurt best wel een long read richting ons. Voor de kaarten van de trekkertrek.
3: Ja, klopt. Die zou ik graag willen.
0: Ja, waarom wil jij daar zo graag naartoe?
3: Omdat ik elk jaar daarheen ga en elk jaar is het leuk.
0: Elk jaar is het leuk. Dus jij kunt het de Radio JND luisteraars van harte aanraden om daar naartoe te gaan.
3: Ja, zeker.
0: Nou, dan gaan we. Kom jij ook uit Leende vandaan?
3: Nee, thuis wel.
0: Oké. Okay. En je bent een groot liefhebster van de trekkers en de trekkertrek.
3: Ja, trekkers toch niet per se eigenlijk. Maar s'avonds is wel leuk,
0: dag. Het gaat voor het hele feestje eromheen.
3: Ja.
0: Oké. Okay. Hey, ga je vandaag nog leuke dingen doen?
3: Vanavond een feestje en verder niks eigenlijk.
0: Voor de rest lekker zaterdag vieren.
3: Ja, inderdaad.
0: En Radio JND luisteren.
3: Zeker.
0: Oké. Okay. Hey, we gaan 4 kaarten naar je opsturen, Isa.
3: Dankjewel, wat lief.
0: 4 kaarten. Dus weet je al met wie dat je gaat?
3: Met een vriendengroep.
0: Hartstikke goed. Hey, maak er een gezellige boel van volgende week.
3: Ja, dankjewel.
0: En een hele fijne zaterdag.
3: Doei.

0: van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Hey, hallo, Jan Diggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De

0: van dit moment. Spelletjes spelen, prijzen winnen en zingen en dansen op de leukste muziek.
1: Dit is de Kids Carousel.
0: Boek snel bij lucasse.nl.
2: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Laal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
3: Van Laal Kozijntechniek in Helmond.
2: Kijk op vanbouwkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
4: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
5: Ook bij je thuis.
6: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is. JND Verkeer.
8: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
11: Mijn internet is traag, maar ik wil
12: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
11: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
12: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
7: Willem Bakker.

Dino Martin samen met Leo Kleine en Gabber. En daarmee is het iets na 9:30 geworden. Het laatste half uur voor deze ochtendshow heeft geslagen. Nog een half uurtje dus. En in dat laatste half uur gaan we sowieso worstenbrood weggeven. 25 stuks. Je kunt nog antwoord geven op de worstenbroodvraag die open staat. Straks na 10:00 dan gaat Erik Kerkhoff verder met het weekend van J&D. Alle hier op de radio. En Erik Kerkhoff die gaat vandaag een gast ontvangen. Een zangeres, afkomstig uit Helmond. Geboren in 2004. En de grote vraag is, wie is deze zangeres? Even een paar hints. Hint nummer 1, Kleine Vogel. Hint nummer 2. Haar achternaam heeft wat J&D Ochtendshow in zich. Ja, meer gaan we niet verklappen. Je hebt ongeveer nog een minuut of 10 de tijd om de goede oplossingen door te geven via de app van J&D. Of de WhatsApp 085-760-9936. Onze felicitaties die gaan uit naar Isa Kuiten. En die komt uit Sterksel. Zij heeft zojuist iets voor 9:30 een setje met 4 kaarten gewonnen. Voor de trekkertrek, welke plaats gaat vinden we komend weekend in Leende. En we gaan heel deze zaterdag kaarten daarvoor weggeven. Dus wil je daarvoor in aanmerking komen voor die kaarten, voor de trekkertrek, dan is het eventjes zaak dat je de plaatsnaam Leende app naar de studio. En dat kan via de app van J&D en of de WhatsApp 085-760-9936. En een kleine motivatie waarom dat jij die kaarten zou willen, die is natuurlijk altijd van harte welkom. App Leende als je naar de trekkertrek wil volgend weekend in Leende. 085-760-9936.

Een paradijs op aarde. Ja, dat kan maar één iemand zingen. Dat is Jannes. En we draaien ook nog muziek van Ferry de Lid. Het perfecte plaatje. Hey, het is de hoogste tijd geworden om eens even het geschiedenisboek open te gaan slaan. De leesbril op te zetten en samen te gaan zien, lezen en te beleven. Wat de datum van vandaag, de 2e mei, ons heeft gebracht door de jaren heen. Dan gaan we als eerste terug naar het jaar 1990. Tijdens een ontmoeting in Kaapstad komen de toenmalige Zuid-Afrikaanse president Willem de Klerk en Nelson Mandela overeen de apartheid af te schaffen. Dat was in 1990 dus. In 2010, op de dag van vandaag, toen werd FC Twente voor de eerste keer in haar geschiedenis kampioen van Nederland door met 0-2 te winnen bij NAC in Breda. En in 2011, toen was de 2e mei niet zo'n gelukkige dag voor Osama Bin Laden, want de leider van de wereldterreurorganisatie Al-Qaeda werd in Pakistan in zijn villa door Amerikaanse militairen gedood met een schot door het hoofd. Dan de jarigen voor vandaag. Welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag? We komen als eerste Hein Vergeer tegen, oud-schaatser. Hij viert vandaag zijn 65ste verjaardag. Hein Vergeer, hij is 2 keer wereldkampioen allround schaatsen geworden. De eerste keer was in Hamar, in Noorwegen in 1985. En de tweede keer, dat was in Duitsland, in Insel in 1986. En in dezelfde jaar is hij ook Europees kampioen geworden. Wedstrijden werden toen nog in de open lucht verreden. Victor Reinier is ook jarig, acteur en presentator. 63 wordt hij vandaag. Hij werd bekend in de jaren 90 door zijn rol als Dick Vledder in de populaire politieserie Baantje natuurlijk. En David Beckham, die is jarig. Oud voetballer. Hij is van 1975, dus even hoofdrekenen leert ons dat David Beckham vandaag zijn 51ste verjaardag.

0: C'est mon dernier mot.
1: Cloud met een muzikale hommage aan het roemruchte Russische automerk de Lada.
2: J&D. Wakker met een worstenbroodje.
1: En we draaien ook nog samen wel te dansen met de duivel. Het is 10 minuten voor 10 geweest. Het is de hoogste tijd geworden om de belangrijkste plichtpleging op deze zaterdag te gaan plegen. En dat is natuurlijk het weggeven van het wel edele worstenbrood. Vanochtend vroeg, in alle vroegte, ambachtelijk gebakken door onze Willy in Udenhout. Als het goed is, dan heb ik René aan de telefoon. Goedemorgen, René.
3: Goedemorgen.
1: Hey René, wat brengt jou op deze zaterdagochtend zo vroeg uit de veren?
3: Ik ga lekker mijn tuin werken eigenlijk, dus ben ik helemaal klaar voor.
1: Oh, jij hebt groene vingers en je vindt het nog leuk ook in de tuin werken?
3: Nou, dan niet per se, maar het moet toch gebeuren af en toe.
1: Ja, je bent een positief mens, dat hoor ik al wel.
3: Zeker.
1: Dat bedoel ik. En bij deze werkzaamheden, gezellig Radio J&D aan.
3: Ja, 100%.
1: Ja. Hey, waar kom je vandaan?
3: Ik kom uit Liemde.
1: Uit Liemde?
3: Ja.
1: Ja, dat is... Zal ik zo zeggen, dat is niet op fietsafstand voor Udenhout, denk ik zo.
3: Nee, in ieder geval wel op fietsafstand van jullie prachtige studio natuurlijk.
1: Dat dan weer wel. Hey, maar in ieder geval de worstenbroodjes die zijn voor jou deze zaterdagochtend.
3: Nou, super.
1: En weet je al met wie dat je ze op gaat eten?
3: Ik denk met mijn vriendin.
1: Met jouw vriendin. En moeten we nog hulptroepen sturen vanuit J&D?
3: Nee, mijn zus zal
1: het wel
3: aansluiten, denk ik.
1: Oké, het gaat helemaal goed komen. Hey, ik wens jou een fijne zaterdag toe en doe Willy van ons de groeten.
3: Helemaal goed.
1: Hey, een belangrijk dingetje nog. Wat was de oplossing van de worstenbroodvraag?
3: Oh, Senna Willems.
1: Ja, dat is goed. Ik kijk even naar Erik Kerkhoff. Erik, klopt het? Ja, het klopt. Senna Willems die komt zo meteen voorbij.
3: Hey. Helemaal goed.
1: Hey, fijne zaterdag nog.
3: Doei.
1: Nou, de worstenbroodjes zijn weggegeven. Afgevinkt. Ik heb voldoende koffie op. Het is bijna 10 uur. Dat betekent dat er een einde is gekomen aan deze ochtendshow. Zometeen aan de andere kant van 10 uur. Dan is Erik Kerkhoff bij je met het weekend van J&D. Senna Willems die gaat langskomen. De zangeres uit Helmond. En wellicht ga je de kleine vogel horen. Van haar. Zou zomaar kunnen zijn. Jeffrey Willems, die of Jeffrey Willems, hoor mij eens. Jeffrey Heesen, die komt vanmiddag bij Koen van der Vorst langs tijdens het weekend van J&D. Ja, het is een komen en gaan vandaag. Eén en al gezelligheid. Verder nog, tijdens deze zaterdag, Bart Smits en Peter Graaf ook wel. En je kunt kaarten winnen voor de trekken Leende. Even de plaatsnaam Leende appen naar de studio. En wellicht dat jij in aanmerking gaat komen voor dat stapeltje van 4 kaarten. Die gaan we heel de dag weggeven. Hey, de ochtendshow slaat morgen eventjes over. Gelukkig, godzijdank. Maar bij Leven en Welzijn komende maandag, dan zijn we weer.
2: Word jij wakker door Bakker? Meld jezelf met hashtag JND staat aan in de JND-app.
4: JND. Radio JND.
1: Ik

0: iedereen klaar voor het hardste weekend van mei. 8, 9 en 10 mei. Trekker Trek Leende. 3 dagen lang brute PK's, gierende motoren en non-stop actie. Zaterdag de grootste truckpooling van Nederland met Velvet Roses. Tickets op trekkertrekleende.nl.
1: Hebben je kinderen last van warmte of hinderlijke zonnestralen tijdens lange autoritten? Laat je autoruiten professioneel tinten door Luna Glastinting. Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
2: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
1: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
3: Op zoek naar nieuwe tegels, maar geen zin om de deur uit te gaan?
4: Bel dan snel voor de showroom op wielen.
3: Ja, maak een afspraak op tegelshowroomaanhuis.nl. De showroom op wielen. Die komt met het complete assortiment naar je toe. Direct inmeten, direct een messcherpe offerte. Tegelshowroomaanhuis.nl.
5: Sluit je aan en word franchise-nemer.
6: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Dus eruit.

Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Partytime. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie. Content.

0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Wel terug, Timmy is weer vrij. Een schip bracht hem de afgelopen dagen richting de Noordzee nadat hij een hele tijd vast zat voor de Noord-Duitse kust. Op het Skagerrak tussen Noorwegen en Denemarken werd Timmy losgelaten in open water. Hij spoot nog een straal water de lucht in en zwom toen weg. Het was gisteravond onrustig bij de boulevard in Scheveningen en volgens de politie zijn er 4 mensen opgepakt. 3 voor mishandeling, 1 voor belediging. 2 zitten nog vast. Op social media riepen jongeren op om te gaan rellen, net als een jaar geleden. Toen werd er met van alles gegooid, nu bleef het redelijk rustig. In Ermelo is een bedrijf in toetjes en gebak door brand verwoest. Vuur is onder controle en er wordt nu nageblust. In de omgeving zijn verbrande deeltjes neergekomen en ook glassplinters van zonnepanelen die op het dak lagen. Mensen in Ermelo en Harderwijk wordt aangeraden kinderen even niet buiten te laten spelen. En de vleesverwerker in het Brabantse Nune, waar waakhond NVWA pas ingreep, heeft faillissement aangevraagd. Vorige maand raakte het bedrijf zijn vergunning kwijt. Toen bleek dat het onder meer bedorven vlees verwerkte. Er werden toen ook 2 directeuren en een manager aangehouden. Dan het weer van weer online. Eerst nog droog met flink wat zon. Vanmiddag stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor de buien uit wordt het nog 20 tot 26 graden. Daarna minder warm. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
3: JND Verkeer.
4: Dit is Rijn Waardmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A27, Gorkum richting Utrecht. Vanwege de wegwerkzaamheden aan de A2 doe je er tussen Lexmond en knooppunt Lunette 10 minuten langer over. Dan nog de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles loop je er 10 minuten vertraging op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De feestweek van Wilhelmina 26.

0: 26. Info en tickets. Check feestweekwilhelmina26.nl.
1: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Hier is u dan, de nieuwste hit van Gero.
4: Tweedehands auto.
3: Hallo, met wie?
5: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
3: Oké, komt-ie.
4: GTI, tweedehands.
3: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
2: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
3: En Jack, wat

0: mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: Erik Kerkhoff.
3: Het is vandaag de dag van het naaktuinieren. Nou, dat is een aardige uitdaging, zeg. Zaterdag 2 mei op de kalender. We hebben een gast in de studio, want Sarah is er. Bye, bye.

0: Hemming en Amsterdam op Radio JND. Nou, ik had even...
1: Van JND.
2: Erik Kerkhoff.
0: Ja, de apparatuur moet ook een beetje wakker worden. Daar hebben we allemaal een beetje last van. Senna ook. Hè. Senna, je was laat nog onderweg.
3: Ja, klopt. Ik mocht natuurlijk weer zingen. En dat is nooit in de ochtend of in de middag.
0: Dames en heren, we hebben Senna. Hey, wat gezellig. Toch fijn. Dus je hebt de wekker speciaal voor ons gezet vanochtend.
3: Ja, oh, zeker.
0: Hartstikke lief. Waar was je gisteravond?
3: Ik moest gisteren eerst in Mariaheide zingen.
0: Oh, dat is dichtbij?
3: Nee, dat is niet zo ver, nee. En daarna moest ik naar Gameren, als ik het goed uitspreek.
0: Oké. En dus en later thuis en dan in slaap vallen na een avond allerlei indrukken, dat valt niet mee, denk ik.
3: Nee, ja, je bent natuurlijk nog hartstikke aan nagenieten.
0: Ja, dat is waar.
3: Dus je adrenaline zit nog helemaal tot hierboven. En dan moet je slapen, want ja, je moet natuurlijk op tijd uit.
0: Ja, zeker. Dus, en moet je dan 's morgens allerlei routines afwerken voordat je een beetje fit bent? Of?
3: Nou, ik denk dat er wel een stuk of 5 wekkers af zijn gegaan voordat ik mijn bed uit ben gekomen. Ja.
0: Echt waar? En dan mag niemand jou bemoeien, hè? Want nee, ben je een beetje chagrijnige ochtendmens? Of?
3: Ik ben echt absoluut geen ochtendmens, nee.
0: Oh jee, dus het wordt een moeilijke ochtend vandaag hier. Radio JND. En ja, mocht je het daar of niet gemerkt hebben, we hebben Senna in de studio. Zullen we dan maar meteen een leuke plaat draaien? Je hoeft niet altijd 6 te gooien.
4: Je hebt niet alles voor het kiezen.

0: En ik dacht, 's morgens vroeg moet Svenne aan de koffie. Maar ze doet het prima op een lekker glaasje water. Dat kan prima, gelukkig maar.
1: Het weekend van J&D. Erik
0: Kerkhoff. Hey, Svenne. Ja, het begon bij The Voice Kids. Dat is lang geleden.
2: Ja, dat is wel even geleden, ja.
0: Wil je er nog aan herinnerd worden of liever niet?
2: Jawel, ik heb het hartstikke leuk gehad. Ach, okay. En ook veel geleerd natuurlijk.
0: Ja, ja, ja, ja. En maar toen mocht je eigenlijk niet of nauwelijks optreden, denk ik.
2: Nee, klopt. Want je zit natuurlijk, omdat je zo jong bent, met werkuren en zo die je maakt. Dus dat moest allemaal heel officieel via van alles.
0: Ja, ja, ja. En toen deed je mee met We Want More.
2: Ja.
0: En toen begon het eigenlijk allemaal.
2: Ja, daar is het eigenlijk allemaal begonnen, ja. We Want More, toen was ik 16, als ik het goed zeg.
0: Oké.
2: Ja, toen, André die zat daar in de jury. En die heeft mij toen mee op pad genomen als voorprogramma.
0: Dat is gaaf, toch?
2: Ja, hartstikke vet, ja.
0: Maar dan kom je van kleine zaaltjes daar ineens in de Ziggo, denk ik, hè?
2: Ja, ja, klopt. Want ik moest toen, ik mocht toen mee naar Holland Zingt Hazes.
0: Ja.
2: Ja, dat was wel een mijlpaal, ja.
0: Ja, en hoe zat het dan met de stress?
2: Ah, ik was wel zenuwachtig hoor. Maar ik zeg altijd, voor zulke dingen heb ik altijd gezonde zenuwen. Een soort van Efteling gevoel. Want je gaat ook een attractie, vind je ook heel leuk, maar vindt het wel spannend.
0: Ja, ja, oké. Okay. Dus ook als je er naartoe rijdt, dan bouwt zich daar lekker op.
2: Ja, ja.
0: Maar je hebt er wel gruwelijk veel zin in.
2: Ja, altijd. Ah, altijd.
0: Ah, dat is gaaf. Ja, dus op dat moment sta je dan in één keer op zo'n enorme zaal. Dan zie je dat iedereen het hartstikke leuk vindt wat je doet. En dan word je eigenlijk nog meer ontdekt dan dat je al was. En
2: ja.
0: Hoe snel gaat het dan?
2: Ja, dat is wel. Ik vond dat toen wel heel vet, maar ook wel een beetje raar natuurlijk. Omdat in het begin was dat natuurlijk niet. En je krijgt op een gegeven moment toch een beetje namensbekendheid. Zo hier en daar gaan mensen je herkennen. En dan het feit dat mensen weten wie jij bent, terwijl jij geen idee hebt wie die mensen eigenlijk zijn.
0: Ja.
2: Dat is toch wel, dat blijft toch wel een beetje bijzonder gewoon.
0: Ja, ja, ja. En dat mensen je aangeschieten van mag ik een foto of mag ik een handtekening of zo.
2: Ja,
0: ja, ja. Ja. En heb je dat nou, die komt uit Helmond?
2: Ja.
0: Heb je dat daar ook nog in de stad?
2: Nee, ja, Helmond, daar loop ik ook bij wijze van spreken met mijn sportlegging en mijn knotje boodschappen te doen en mijn afval weg te gooien.
0: Ja, ja.
2: Dus okay. Die mensen die zien mij, ja, die zien mij daar de hele week. Dus dat is denk ik iets normaler of zo.
0: Ja, die hebben daar, de maakt ze eigenlijk niks uit.
2: Ja, maakt ze niet zoveel uit. Maar ik merk wel als ik ooit nog een keer een nadrankje ga doen met wat artiesten of wat vrienden, dan is dat meestal in Eindhoven of ergens anders, misschien Amsterdam. Daar word ik wel meer herkend als bij ons in Helmond, ja.
0: Oké.
2: Okay, nou in ieder geval meer aangesproken.
0: Nou, maar dat lijkt me aan de andere kant ook wel leuk. En soms is het lastig, maar fijn dat het dan in Helmond niet zo is.
2: Ja, ik vind het altijd wel leuk, hoor.
0: Ja, toch?
2: Als mensen naar mij toe komen, ja, ik zeg ook altijd, kom gewoon naar me toe, maak gewoon een fotootje, vraag het gewoon. Ik vind het echt niet erg, ik vind het alleen maar leuk.
0: Ja, ja, het is ook een soort van waardering.
2: Ja, zeker.
0: Voor je uitspreken,
2: ja.
0: Hè? Dus,
2: ja, en dat zijn toch ook de mensen die jouw muziek luisteren, toch? Die brengen je ook wel waar je wil komen en waar je wil zijn.
0: Ja, nou, hartstikke goed. Hey, ik ga even een plaatje draaien, dan praten we zo verder.
1: Elke dag, jouw Nederlandse dag, Radio J&D.

0: dag op een zaterdagochtend. In de studio hebben we niemand minder dan Senna Willems. En ja, Senna die is op een gegeven moment helemaal viraal gegaan met Kleine Vogel. Tenminste, ik vind wel vanaf dat moment ben je niet meer weg te denken. Hè?
1: Nee, klopt. Ja, dat is inderdaad wel...
0: Hoe ontstaat dat dan?
1: Zo'n liedje bedoel je?
0: Ja, nou ja, dat liedje er is, dat snap ik. Hè? Want het is een cover weliswaar.
1: Ja, klopt.
0: Maar dat het dan ineens ontploft. Wat doet dat met jou?
1: Ja, fantastisch. Daar werk je natuurlijk ook naartoe, hè?
0: Ja.
1: Ik bedoel, dat is iedereen zijn droom. Dat je gewoon een hit hebt en een gouden plaat scoort en een platina en noem maar op.
0: Ja.
1: Dat is de bedoeling. Dat probeer je eigenlijk uit ieder liedje te halen. Dus als het dan ook daadwerkelijk lukt, ja, dat is wel gewoon, dat geeft wel voldoening.
0: Hoe ontstaat die muziek? Wat doe je daar zelf aan? Of is er gewoon een compleet team om jou heen die zegt van, nou Senna, we hebben nou een liedje, kom eens even zingen en dit is het? Of heb je er wel inspraak in?
1: Ja, ik heb sowieso wel inspraak. En kijk, net als met zo'n cover, dan komt er iemand met een idee en dan kijken we met z'n allen van, oké, gaan we dit doen, ja of nee? En dan zing ik het gewoon in. Dat is niet zo heel moeilijk, want ja, de muziek die ligt er al.
0: Ja, oké. Okay.
1: Maar echt bij een nieuw liedje. Ik ben altijd bij de schrijfsessies, ik schrijf mee.
0: Oh, daar wel? Oké, okay,
1: ja,
0: super.
1: Ja, ik vind het ook echt heel leuk om te doen. Ik vind het ook leuk om voor andere artiesten te schrijven.
0: Vertel.
1: Probeer ik dan ook wel meer te doen.
0: Voor wie heb je al wat geschreven?
1: Helemaal Hollands.
0: Echt waar?
1: Ja, ik ben zat en wie ben jij?
0: Oh. maar die zijn zelf ook behoorlijk actief met schrijven.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. En Kimberly Francis, heb ik ook een liedje voor, daar heb ik meegeschreven. Kijk, ik schrijf niet allemaal helemaal zelf. Maar ja, je werkt gewoon met een team dan.
0: Ja, Kimberly Francis, die zit er ook echt aan te komen. Hè?
1: Ja, klopt. Zij is ook echt heel goed.
0: Ja, ik zag gisteravond een stukje op tv, een voorstukje van dat ze met een programma mee gaat doen over musicals of zo.
1: Oh, dat heb ik gemist. Heb ik niet meegekregen.
0: Nee, maar maakt niet uit. Maar in elk geval, ja, die kan fantastisch goed zingen. Dus ja, dat is in elk geval hartstikke mooi. En het is goed dat er wat meer dames in de Nederlandstalige muziek zijn.
1: Dat vind ik nou dus ook, want het zijn alleen maar mannen.
0: Ja.
1: Het zijn allemaal mannen.
0: Ja, en jullie kunnen net zo goed een feestje bouwen.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja.
1: Ik en Monique staan volgende week weer bij Dixie.
0: Ja.
1: Dus daar heb ik sowieso heel veel zin in. Wij maken er één groot feest van. Gaan we die mannen eens even laten zien hoe goed wij dat kunnen.
0: Kijk eens aan. Was getekend, Senna Willems. Ik ga het liedje van je draaien waar het echt, tenminste echt helemaal mee ontplofte. Kleine Vogel op Radio JND.

0: Tijd onder de Spaanse zon met live muziek. Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
1: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refor Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop, zeker weten.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: U wilt gewoon de beste sierbestraat voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers,
4: officieel dealer van NBI. Inspiraton en exclusief.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode?
2: Kies je Prachtmaat.
1: Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
1: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag. Ik heb de lente in mijn bol.
4: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes...

0: belangrijk verscholen aan de Graafseweg.
1: Custer's Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custer's Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
2: De zon breekt door bij Trekpleister. Nu alle Nivea Sun zonbescherming 1 plus 1 gratis. Heerlijk voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custer's Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
3: Hallo, waar gaan we heen met dat afval?

0: specialistbrabant.nl.
1: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: De nieuwe J&D-app.

0: Heerlijke liedjes uitgebracht en dit is er zo in, hè. Sander Kwart en de Tapster uit Tijuana hoor je op een radio JND. En ik zag je ook al een beetje meedijnen. Fijn liedje, hè?
1: Ja, ik vind het een heerlijk nummertje.
0: Ja, echt. Als je daar niet meer vrolijk van wordt, dan wordt de rest van de dag helemaal niks meer. Sedda heeft vanochtend 5 wekkers gezet om toch op tijd in de studio te zijn van radio JND. Welkom, Senna, nog een keer. Hey, en toen was er ineens een duet van Donny en Senna. Ik zag het online al en ik volg je een beetje. Van, er komt iets aan met een duet. Dan denk je, ja, dat zou iedereen kunnen zijn, maar Donny juist.
1: Ja, Donny, ja.
0: Hoe is dat ontstaan?
1: Nou, ik weet dat die kinderen van Donny, die zijn fan van het liedje Kleine Vogel. Dus
0: echt waar?
1: Als hij de kinderen weg moest brengen, dan moest altijd Kleine Vogel op in de auto. En toen had hij zoiets van, ja, waarom maak ik dan niet gewoon een liedje mee eigenlijk? Heel simpel, zo is het tot stand gekomen.
0: Echt waar?
1: Ja, en ik hoorde dat natuurlijk. Ik dacht meteen, ja, tuurlijk wil ik dat wel doen.
0: Ja, zeker. En toen heb ik gehoord, maar ik weet niet of het verhaal klopt, dat jullie eigenlijk nog niet echt een goede tekst hadden voordat jullie iets zouden gaan maken. En dat jullie degene waar jullie mee afgesproken hadden te laat was.
1: Ja, dat is echt een heel grappig verhaal. Wij stonden in Monnikendam en ik had al expres een hotel geboekt. Omdat we daar 's ochtends moesten zijn. Dus ja, voor mij is dat 2 uur rijden. Ik denk, dan ben ik zeker niet te laat. Dan ben ik gewoon op tijd. En als ik dan niet vroeg genoeg wakker ben, heb ik nog genoeg tijd om daarheen te komen, zeg maar. Nog genoeg speling. En ik was er als eerste. Dus ik was al heel trots op mezelf.
0: Ja.
1: En uiteindelijk kwamen Donny aan en de anderen ook nog. En wij staan buiten te wachten voor de studio. En op een gegeven moment, waar blijft Leon eigenlijk? Ja, dat weten we eigenlijk niet. Dus hun gingen appen, bellen, nam niet op, reageerde niet. We stonden dan denk ik een half uurtje buiten.
0: Dan denk je, dat liedje, dat komt er nooit.
1: Ja, dus wel zoiets van, weet je wel, die sessie moet wel doorgaan.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dus wij zijn op een gegeven moment naar een cafeetje gegaan, een tentje. Daar om de hoek zijn we een koffietje gaan drinken. En ik denk na een half uurtje kreeg ze hem te pakken. En toen zei Donny tegen hem, grap, waar blijf je nou? En iedereen kijkt elkaar aan. En dat was eigenlijk gewoon meteen, daar is het. Daar gaan we over schrijven.
0: Ja.
1: Want iedereen heeft wel iemand die altijd te laat komt.
0: Ja, dat zeker. Dat
1: je kent
0: absoluut
1: allemaal wel zo iemand.
0: Ja, precies. Hey, en teksten maken, ik denk dat Donny dat als geen ander kan. Hè?
1: Ja, ik noem hem altijd een goochelaar met woorden.
0: Echt geweldig.
1: Ik vind het echt bijzonder wat hij allemaal uit zijn Prada-mouw schudt.
0: Ja. En ook snel. Doet hij dat privé?
1: Ja, heel snel.
0: Doet hij dat privé ook?
1: Ja.
0: Als je dus met hem één op één zit?
1: Ja, ik kan het soms niet helemaal volgen. En dan sta ik echt te kijken, wat zeg je nou eigenlijk?
0: Zo dodelijk vermoeiend, of niet?
1: Ja, ik kan er wel om lachen.
0: Ja,
1: wel leuk.
0: Oké. En heb je ook wel eens met hem opgetreden al?
1: Nee, nog niet. Ja, ik heb wel met hem opgetreden. 1 keer bij, volgens mij was dat in Groningen, als ik het goed zeg. Bij het feestcomité. Dat is zo'n show van hem die hij doet. Maar toen hadden we dat liedje nog niet uit. Dus toen dat liedje heb ik nog niet samen met hem live gezongen.
0: Oké. Maar hij is wel aardig.
1: Ja, hij is hartstikke lief.
0: Ah, kijk, dat is mooi. Ja, het liedje gaat natuurlijk als een speer.
1: Ja.
0: Ondanks het geweld dat er zoveel ontzettend veel nieuwe muziek uitkomt, is dit er dan wel eentje die weer opvalt?
1: Ja. Daar hebben we wel geluk mee. Ja, hij staat in de top 50. Dat is voor mij sowieso een mijlpaal weer. Want daar heb ik nog nooit in gestaan.
0: Nou, kijk, gaaf toch?
1: Ja, super vet. En hij gaat live ook hartstikke goed. Dus ook mensen van mijn leeftijd hebben hem goed opgepakt op TikTok, dus dat is fijn.
0: Ja. Die socials, doe je daar zelf trouwens?
1: Ja, deels wel. Mijn TikTok wordt deels ook gedaan door Cruzo, Koen.
0: Oké, ja.
1: En Insta doe ik wel zelf.
0: Oké.
1: Dus, ja, dat eigenlijk, ja.
0: Dus als je onderweg bent en de tourmanager rijdt, dan ga je even alles bewerken.
1: Ja. En als Koen dan meegaat, dan maakt hij een paar mooie filmpjes. Dan kan ik die weer gebruiken voor in mijn stories. En als ik een vriendinnetje bij je heb, laat ik die ook altijd filmpjes maken.
0: Oh, je neemt ook af en toe gewoon gezellige vriendinnen mee?
1: Af en toe wel, neem ik een vriendinnetje mee. En dan kan ze mooie content maken, dat is echt wel fijn.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En dan is het ook extra gezellig zo'n avond.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En dan naar de rand met z'n allen een borreltje doen.
1: Ja, niet altijd, maar wel ooit, ja.
0: Kijk, dat is een hartstikke goed voornemen. We gaan hem weer draaien, Donny en Senna.

0: Kijk eens aan, dat was Boevenpad. Je hoorde Sven Versteeg met Lange Frans op Radio JND. In de studio hebben wij niemand minder dan Senna. En je zei het net even te loops, maar dat is verdomme iets om hartstikke trots op te zijn. Kleine Vogel, platina wordt.
1: Ja, ja. 20 miljoen streams.
0: Is dat niet normaal?
1: Dat slaat nergens op.
0: En het is nog lang niet klaar.
1: Nee, ik hoop het niet.
0: Als je ergens een feestje hebt, je staat bij mensen, dan staat die ergens... Gaat die
1: altijd op... wel, ja.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ja, dus dat is hartstikke goed nieuws. Dat is echt wel mooi. Ja, we hebben net ook mee zitten kijken met de clip van het nummer met Donnie. Hartstikke mooi. Dat was wel een dingetje, denk ik, om met hem een clip op te nemen, of niet?
1: Ja, het was een lange dag.
0: En een puinhoop.
1: Maar het was wel heel gezellig en we hebben wel weer gelachen. En ik heb genoten en weer van alles geleerd en meegemaakt. Dus op zich mogen niet klagen.
0: Nee. Hey, wat is jouw meest memorabele optreden ooit?
1: Dat vind ik een moeilijke vraag.
0: Ja, hè?
1: Ja, ik denk dan toch wel de allereerste keer Ziggo Dome met Holland Zingt Hazes.
0: Ja, helemaal dan, overdonderd.
1: Ja, ja, maar dat is dan toch wel een mijlpaal en toch wel een droom die dan in één keer uitkomt.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, dat is eentje, die vergeet je echt niet meer, zeg maar.
0: Nee, dat snap ik. Hey, wat gaat er nou dan vlak voor je heen, door je heen als je dit net voor je dat je op moet? Is het dan, zit je adem dan heel hoog of valt het tegenwoordig wel mee?
1: Ja, ik ben eigenlijk vrij relaxed. Iedereen zegt ook altijd, ben jij niet zenuwachtig?
0: Daar heb je gelast van?
1: Nee, ik heb er altijd heel veel zin in, juist. Ik vind het altijd superleuk.
0: Oké.
1: Ja, daarom doe ik dat werk ook.
0: Dat is natuurlijk ook weer zo.
1: Ik heb er helemaal zin in om gewoon die hele tent op zijn kop te zetten. En dat iedereen gewoon helemaal losgaat en raar doet.
0: Hey, en wat is jouw eigen muziekstijl? Je zingt Nederlands, maar als Senna nou 's morgens de radio opzet... als ze een beetje ontdooid is, wat zet ze dan zelf op?
1: Ja, Nederlands.
0: Ja? Oh, echt?
1: Ja.
0: Dat is gewoon jouw favoriete muziek?
1: Ja.
0: Nou, top. Dat vind ik
1: ook
0: super leuk.
1: Ja, ik luister het liefst ook gewoon Nederlandstalige muziek. Ik ken ze ook bijna allemaal, denk ik.
0: Oké. Ja, er zijn er veel, hè?
1: Er zijn er heel veel, ja. Nee, ja, dat vind ik het leukste. Maar ook als ik een drankje ga doen of als ik uitga... dan ben ik ook echt te vinden in een bruin café en niet in een club.
0: Nee, oké. Dus gewoon inderdaad gewoon gezelligheid opzoeken. Dat is helemaal aan jou besteed.
1: Ja.
0: Dat doe je verdorie wel goed. Hey, en hoe klinkt Senna Willems in één zin? Als je dat nou moet samenvatten. Als je denkt van, nou mensen, ik moet mezelf omschrijven...
1: Nou, ik denk vooral heel chaotisch. Maar wel altijd in voor gezelligheid.
0: Kijk, dat vind ik een hele mooie afsluiter. Ik ga er nog één van je draaien. Je had me voor even. Kun je het verhaal vertellen van het liedje?
1: Ja, het liedje gaat er eigenlijk over dat je een relatie hebt... of met iemand samen was... en dat diegene er vandoor is gegaan... en dat hij daar nou spijt van heeft... maar dat hij nou ook lekker weg mag blijven.
0: Kijk. Kom, pikkelhard.
1: Daar komt eigenlijk op neer.
0: Kijk, is hartstikke goed. Dames en heren, we hadden in de studio Senna Willems. We zijn hartstikke blij dat je even langskwam in de studio. Dat je de moeite nam om al die wekkers te zetten. Om
1: ja, tuurlijk.
0: En ik wens je, je hebt dit weekend een paar optredens weer staan.
1: Ja, klopt.
0: Oh, gezellig. Ik hoorde dat je naar België gaat.
1: Ja, naar België, ja.
0: Nou, dus die zijn ook helemaal klaar voor Senna.
1: Ja, wie weet word ik daar ook nog wel opgepakt met Kleine Vogel.
0: Het zou mooi zijn, hè, als het linker valt. Applaus voor Senna, dankjewel.
1: Ja, jullie bedankt.
0: Graag gedaan, Senna. Tot de volgende keer.

0: Jazz. En de Plastic Purple Nation, The Only Way is Up op Radio JND. En daarvoor hadden wij Senna in the house. Wat een gezelligheid, zeggen. Ja, oh, wat mij betreft komt ze volgende week weer. Ja, wat gezelligheid betreft. Hé, hey, en straks komt Jeffrey Hezen nog langs. Tussen 12 en 1 volgens mij bij Koen. Dit is Willem Bart.
1: Zakken met je kont naar de grond, naar de grond. Ja, zakken met je kont naar de grond.

0: je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
2: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
1: Werken? In deze drukte?
2: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
1: Stap je ook in?
3: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
4: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
5: Ik luister niet naar Strauss of geen Venga Boys.
4: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
6: Goedemorgen!

0: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... hé, hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
1: Boost yourself. Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.

0: Ooie thuis.
1: 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de grote natuurbrand in het Harde is het zijn brandmeester gegeven. De brandweer wilde dat eerder op de ochtend nog niet, omdat er nog veel hitte in de grond zat en het vuur makkelijk kon oplaaien. Omwonenden is verteld dat ze nog wel een poosje last kunnen hebben van een brandlucht. Bultrug Timmy is vrijgelaten in de Noordzee. De walvis kwam sinds eind maart een paar keer vast te zitten voor de Noord-Duitse kust en het was spannend of hij het ging redden. Afgelopen week werd Timmy in een bak water geladen en naar de Noordzee gebracht. Hij heeft een GPS-zender op, zodat hij in de gaten kan worden gehouden. Na de onrust gisteravond bij de boulevard in Scheveningen zijn 4 mensen opgepakt, meldt de politie. Ze worden verdacht van mishandeling of bedreiging. 2 zijn intussen weer vrij. Net als een jaar eerder riepen jongeren elkaar op de socials op om naar Scheveningen te komen, maar omdat de politie alert was, bleef het rustig. En een man op een jetski op de Amstel in Amsterdam is gisteren ontsnapt aan de politie tijdens een achtervolging. Agenten wilden hem aanhouden omdat hij gevaarlijk bezig was, meldt AT5. Maar hij ging er vol gas vandoor. Riskant omdat het druk was op het water vanwege het mooie weer. Politie is op zoek naar getuigen. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag eerst nog droog, maar er komen stevige buien aan met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is eerst nog 20 tot lokaal 26 graden. Na de buien minder warm. En dat is over het ANP Nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je er hier een kwartier langer over. Dan de A27 Gorkum richting Utrecht. Daar rijdt het langzaam tussen Lexmond en knooppunt Lunetten. 10 minuten door de werkzaamheden aan de A2. Van de A76 Geleen richting Duitsland. Tussen knooppunt Koenderberg en de Duitse grens ook hier een half uur vertraging door de grenscontroles. En tot slot de N261 Tilburg richting Waalwijk. De Efteling is in trek, want voor de Efteling loop je 10 minuten de vertraging op. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Maatwerk eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
5: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
6: Nu mega mooie deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Axe en Rexona, 2 plus 3 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor

0: is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Home is where the heart is.
3: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
2: Rijkers Haarden.
3: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
4: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
5: Maar weer.
4: Voor bedrijfskleding van Van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo.
6: Van Schijndel.
7: Kerkstraat 7 in Geffen.
6: Bedrijfskleding.
8: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
9: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
8: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.

0: hem nu en zet hem in je favoriete playlist.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
2: Hey, hallo. Ben jij die leuke vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, U-M-I.nl.

0: Maar op 11 september 2001, je weet hoe het afgelopen is. En 32 jaar geleden dat Ayrton Senna dat vreselijke ongeluk kreeg. Trouwens, er wordt weer geraced dit weekend in Miami. En Max doet het aardig. Hè? Het is nog niet helemaal top, maar het is in elk geval aardig. Hey, en tot een uur of 12 neem ik je nog graag mee onderweg. Hier op Radio JND. En heb je een leuke suggestie, laat me weten wat je wilt horen. WhatsApp de studio, dat kan makkelijk.
1: Radio JND.
0: Vertel je zometeen hoe dat werkt.

0: besloten. Justin de Wild en Cheerio.
1: Het weekend van J&D.
2: Erik Kerkhoff.
0: Het is vandaag op de kop af. 28 jaar geleden dat All My Life, dat meer zoete nummer van Casey en Jojo, op nummer 1 kwam in de hitparade. En 15 jaar geleden dat Osama Bin Laden door de Amerikaanse Special Forces werd gevonden. Hij was verantwoordelijk voor de aanslag.

0: is bij de buren het gras groener. Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
3: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
2: Maatwerk Sanitair.
3: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
4: De Nice Driana komt met...

0: is nu te beluisteren op jouw radiostation.
1: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Ja, het is gewoon genieten onder een betaalbare zonwering van JPB.
3: JPB, de zonweringspecialist.
4: Zonwering voor buiten en binnen.
1: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonweringspecialist. Stad 1 in Oorschot.
5: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
0: De nieuwe single van Albert Koetsier, Druk je lijf tegen dat van mij, is een echte knijter.
7: Druk je lijf tegen dat van mij.
0: Nu te beluisteren op jouw radiostation. Meer van Albert? Ga naar Twilight of check roodhitblauw.nl.
8: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
9: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
8: Wat zeg je?
9: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
8: Hoe dan?
9: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
8: Wauw, dat klinkt goed.
9: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
10: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
11: Hey, hallo, Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is het weer zo.

0: kerel. Op is op!
1: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
3: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
4: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
5: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
6: Jouw Nederlandse dag start hier.
5: Willem Bakker en de J&D Ochtendshow.
6: Iedere werkdag van 7 tot 9.
5: Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D.
7: Willem met de Ochtendshow.
6: Werkdag van 7 tot 9.
5: Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
5: Het weekend van J&D.

0: Radio J&D. Dit was een oudje van een paar jaar geleden. Hey, doe niet zo sexy. Ik zeg net een paar jaar geleden. Hij is al 9 jaar oud. Zo gaat dat even snel. Hey, ja, we zijn dus ook tickets weg aan het geven vandaag voor Trekker Trek in Leende. Ik ga zo meteen bekendmaken wie in mijn programma de tickets heeft gewonnen. Dat is toch hartstikke mooi?
1: Maar we nou niet gek.

0: Janners op Radio J&D.
1: Het weekend van J&D.
2: Erik Kerkhoff.
0: Ik zei het al nog even, tickets weg voor Trekken Leende. Het evenement vindt plaats van 8 tot en met 10 mei in Leende. 3 dagen volop feest. De tickets geven toegang tot een dag.

alvast geblokt in je agenda. 21 november het J&D Winterfestival op Radio J&D. En ja, dat wordt weer een feestje als nooit tevoren. De eerste artiesten zijn al geboekt. We hebben stiekem Senna ook al gevraagd of ze misschien langs wil komen. Ik bedoel, ja, ze was er toch vandaag. Op de radio Mark Ronson en

Ha, hey, wat leuk zeg. Je luistert naar Radio JND. Het is zaterdag en we hebben nog zoveel leuke programma's vanmiddag. Straks Jeffrey Hayes in de studio. Altijd gezellig. Dat niet alleen. We geven de hele dag nog tickets weg voor Trek en Trek. En natuurlijk kan ik je vertellen dat er in de komende week ook weer tickets weg te geven zijn voor de feestweek van Wilhelmina. Ja. Winnen doe je bij Radio JND. Goeie tip. Download de app. Die vind je gratis in de Play Store en de App Store. Kun je nog sneller reageren. Dit is Roy.

En dat heeft Stef Wekkel maar heel slim aangepakt. Als ze lacht is een single van een paar jaar geleden. Een jaar of 9 zelfs, maar blijft de tijd. Je hoorde hem hier net voor 12 uur op Radio JND. Straks Koen van der Vorst. En de komende week geef op Radio JND elke werkdag in de ochtendshow tickets weg voor de Hollandse avond van de feestweek van Wilhelmina 26. Tijdens deze avond op 13 mei staan onder andere Jan Smit, Kido van der Graven, gaat dame op het podium, samen met heel veel andere artiesten. Vooral dus tickets voor de Hollandse avond. Want je luistert natuurlijk en je wint ze bij Radio JND. Ik wens je nog een heerlijke zondag. Een heerlijke zaterdag. En volgens mij spreken we elkaar aanstaande maandag weer vanaf 1:00 of 4:00 in de middagshow van jouw Radio JND. Ik heb Sherelle en Huigelaar nog op de valreep. Dat is een mooie om even mee te zien.

0: zijn klaar voor het hardste weekend van mei. 8, 9 en 10 mei. Trekker, trek Leende. 3 dagen lang brute PK's, gierende motoren en non-stop actie. Zondag full power en afsluiten met DJ Sylvie Thijs. Tickets op trekkertrekleende.nl.
1: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
0: Nieuw!

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.

0: uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. De Haagse burgemeester van Zanen noemt de onrust gisteravond in Scheveningen onacceptabel. Jongeren hadden via de socials opgeroepen om te gaan rellen. 4 mensen zijn opgepakt voor mishandeling en bedreiging. Ook fractievoorzitter De Mos van Hart voor Den Haag is boos. Hij wil dat de jongeren gebiedsverboden en huisarrest krijgen. Inwoners van Ermelo moeten na de grote brand bij een toetjesbedrijf nog een poosje rekening houden met veel rook. Het verwoeste pand wordt gesloopt en dat geeft extra rookoverlast. Maar het NL-alert dat eruit ging is weer ingetrokken. In de omgeving van het bedrijf kunnen glassplinters van zonnepanelen liggen. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven voor de grote natuurbrand bij het Harde. Die brak woensdagmiddag uit op een militair oefenterrein. Gisteravond was het grootste gevaar geweken, al was de grond nog erg heet. Brandweer blijft nog even voor nakontroles. De omgeving kan nog een tijdje last hebben van stank. En in Italië is oud-Formule 1-coureur Alex Zanardi overleden. Hij was 59. Nadat hij in 2001 bij een zwaar ongeluk zijn beide benen verloor, ging hij verder als handbiker en veroverde 12 keer de wereldtitel. In 2020 overleefde hij opnieuw een ernstig ongeluk. Premier Meloni roemt Zanardi om zijn kracht om nooit op te geven. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag eerst nog droog, maar er komen stevige buien aan met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is eerst nog 20 tot lokaal 26 graden. Na de buien minder warm. En tot zover het ANP nieuws op Radio JND.
2: Ronald, dankjewel. Dan de JND verkeersinformatie door de vrienden van de ANP met de vertraging op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Culemborg en Everdingen verlies je 10 minuten door wegwerkzaamheden. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens 10 minuten door grenscontroles. En de laatste is de A76 in Limburg, Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Koenderberg en de Duitse grens. Daar verlies je een half uur bijna. Ook door grenscontroles. Hier geen grenscontrole. Nee, hier gewoon hele fijne hits. Onder andere John Mest, Lange Frans en Flemming en Mart Hoogkamer. 100% zometeen.
3: De feestweek van Wilhelmina 26.

0: info en tickets? Check feestweekwilhelmina26.nl.
1: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond geniet.

0: onbezorgde avond genieten. Reserveer via Dommel18.nl. Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
4: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
5: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
4: En altijd met hoog rendementslas.
6: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
4: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
7: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Ondernemers opgelet.
9: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
10: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eik, zet zoden aan de dijk.
11: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
12: Ik heb de lente in mijn bol.
13: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplanken.

0: Roenrijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: Van der Forst.
0: Zo, het weekend vieren we samen hier met J&D onderweg. John Westerlange, Frans, alles wat ik zoek. Al Corrie Konings en John de Beven gooien naar Flemming en Mart Hoogkamp.

0: Alex Hoek bij Radio JND in het weekend. Het is zaterdag 2 mei, 11:15 inmiddels. Wat een fijne ochtend. Wel vanmorgen was Serra te gast bij Erik Kerkhoff. Straks hier in de studio Jeffrey Hezen. Komt onder andere kletsen over iets heel gaafs. Namelijk wat in september gaat gebeuren dit jaar. Meer erover dadelijk. Met JND gaan we er ook iets heel moois mee doen. Maar wat het is, dat mag Jeffrey straks zelf onthullen hier in het radioprogramma. Eerst even kijken, rondje langs de velden in de JND. WhatsApp is het aardig druk. Je kan vandaag de hele dag nog tickets winnen voor Trekker Trek Leende. Door het woordje Leende te appen na de Radio JND Studio. Als je dat appt en je wordt teruggebeld, je komt in de uitzending, win je 4 tickets voor toch wel echt een heel fijn feestje. Volgend weekend in Leende, de place to be waar je moet zijn voor Trekker Trek Leende. En alleen vandaag win je bij Radio JND in ieder programma 4 tickets. Dus wil je die winnen, app Leende na de Radio JND Studio. Word je teruggebeld, dan heb je geluk. Even kijken, Peter die zwerft hier rond in de JND WhatsApp. Ik heb hem even gebeld. Peter, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, Koen.
0: Ik ga even vragen hoe het weekend van Peter is.
1: Ja, goed. Heel goed. Het is nog goed weer, dus ja, wat wil je nog meer, hè?
0: Ik ben een boer, toch, of niet? Hé, maar Peter, als jij vandaag als timmerman even naar het weekend kijkt, wordt er vandaag nog flink getimmerd?
1: Nee, vandaag niet meer. Nee, vandaag wordt er niet meer getimmerd.
0: Waar ga jij vandaag te doen dan?
1: Nou, ik moet eigenlijk naar een opticien weer een nieuwe bril aan te laten meten, dus ja. En dan is het gewoon chillen, hè?
0: Lekker chillen. En gaat er vanavond nog iets gebeuren? Een biertje gedronken worden of zo?
1: Zeker.
0: Ja, mooi man. En morgen?
1: Ja, morgen, daar ligt veel aan het weer. Kijk, als het een beetje goed weer is, dan gaan we een eindje fietsen. Ja. Maar ja, als het slecht weer is, wat je de bal voorspelt, dan zal het bankzaken zijn.
0: Dan blijft Peter lekker thuis voor de buis, hè? Ja,
1: ja, precies.
0: Zo gaat het, Peter. Ja, lekker de radio op JND aan, lekker luisteren.
1: Ja. Ja,
0: hey, Peter, kan ik even nog iets leuks voor je draaien misschien?
1: Iets van Normaal bijvoorbeeld.
0: Van Normaal?
1: Ja?
0: Oerend Hart of zo.
1: Helemaal goed.
0: Ja, ik ga eens kijken of we die hebben. En als we die hebben, ga ik die zo voor je draaien, ja?
1: Helemaal goed, dankjewel.
0: Peter, ik wens jou een mooi weekend. Hou de radio op JND en wij zijn ambassadeur van jou.
1: Goed zo, dankjewel.
0: Dankjewel, doei.
1: Hey, fijne uitzending.
0: Yo, hey.

weer betreft. Wordt eerst nog warm. Van west naar oost, 22 tot 25 graden. Zon en enkele wolken wisselen elkaar af. Daarbij kant op een lokale bui. Vanavond komen er enkele fikse regen- en onweersbuien voor. En vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Het is overwegend droog en de minima liggen rond de 13 graden. Morgen start droog, maar tijdens de middag volgen buien. Het wordt maximaal 19 graden. En vanaf

0: Vakspecialistbrabant.nl.
1: Het allerleukste kinderfeest van Nederland is hier. De Kids Carousel. De kinderdisco van dit moment. Spelletjes spelen, prijzen winnen en zingen en dansen op de leukste muziek.
2: Dit is de Kids Carousel.
1: Boek snel bij lucasse.nl.
3: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Gemengd gehakt, naturel of gekruid. Pak van 500 gram voor maar 3,50. En ook fijn mango per stuk voor maar 1,29. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
4: Wil jij ook Rititi op jouw feestje, bruiloft of evenement?
5: Ik luister niet naar Strauss op geen Benga.
4: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt.

0: vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Bouw, kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbouwkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
2: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
3: Ook bij je thuis.
4: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
5: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Muurtje eruit, kozijntje erin.

0: Vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Pidijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
3: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
4: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
3: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Ekkersrijd.
4: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.

0: Boston Best in Best. Het gezelligste voetbaltoernooi aller tijden. Trommel je vrienden en je collega's op en vorm een team. Meld jouw team aan via jndtoernooi.nl en doe mee. JND-toernooi. Het JND-toernooi. Zaterdag 11 juli. Of Sportpark Naast een Best in Best. JNDtoernooi.nl. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Koen van der Vorst.

0: dingen die je zegt.
1: Vincent!
0: Zo mooi.
1: Kleine dingen hoorde je bij Radio JND. Het is zaterdagmiddag, 12:08. En dames en heren, wij hebben hoop bezoek in de Radio JND studio. Want hij is binnen. Dames en heren, mag ik het horen voor Jeffrey Hezen! Jeffrey, welkom jongen.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Hoe gaat het?
2: Ja, het gaat lekker man.
1: Ik zie jou, ja, altijd als jij binnenkomt, jij straalt altijd. Ik weet niet, jij hebt iets.
2: Nou ja, het is wel altijd zo, als ik hier mag komen, dat is sowieso heel erg leuk hè, Koen. Maar ik mag hier altijd komen om iets te vertellen. En ja, ik vertel graag. Ik zing niet alleen graag, ik vertel ook wel graag.
1: Ja.
2: Nee, het gaat lekker man. Ik ben een gezegend mens.
1: En je gaat vandaag mooie dingen vertellen.
2: Ja, ik denk het wel.
1: Heb ik mij laten vertellen. Dus dat klinkt heel erg, klinkt nog heel erg vaag dit, maar dit komt vanzelf goed. Hé, hey, maar allereerst, hoe gaat het met je? Ik bedoel, afgelopen tijd, nou, we kunnen het wel even noemen, Cheerio van Justin de Wild. Die hebt eraan meegeschreven, voor de mensen die het niet weten.
2: Ja, die komt onder andere uit mijn pen, ja.
1: Ja, maar dat is ook al even in een paar weken tijd heel hard gegaan volgens mij.
2: Ja joh, dat is ongekend. Ik weet nog goed, toen wij het liedje maakten in de studio in Wisseloord, dat was met even kijken, Gineke en met Jury Amore. Jury Amore is onder andere de tekstschrijver ook. En de van Is het een droom, van mijn liedje. Wij maakten dit liedje. Ik kreeg onderweg naar de studio kreeg ik al een beetje zo'n melodieachtig iets in mijn hoofd. En zo'n opbouw. En dat hebben we dan uitgewerkt in de studio. En toen stonden wij daar gewoon met drie mensen gewoon te dansen op de banken. En het was gewoon een...
1: Wauw.
2: Ja, of dat het zo moest zijn. Een van de gezelligste schrijfsessies die ik gedaan heb was met dat liedje. En wij hadden ook wel het gevoel van ja, als dit opstaat in de kroeg of op een festival of in een feesttent, dan gaan de mensen hier wel op aan.
1: Het gaat werken, ja.
2: Nou, dat komt dan terecht bij Justin de Wild. En ja, dat het dan zo hard gaat lopen in nu volgens mij inmiddels 8 weken tijd. Top 40. 538 Koningsdag. Weet je wel, allemaal van dat soort dingen. Ja, daar ben ik gewoon voor Justin de Wild ook ontzettend trots op. Het is mijn 5e track die ik voor me mocht maken. En ik sta achter elke track die ik schrijf. En achter elke track die uitkomt. En of dat nou voor mezelf is of voor Justin of voor wie dan ook. Want ik heb er best wel wat mogen maken. Inmiddels al 130.
1: Wow.
2: Door de tijd heen. Ben ik heel erg trots op. En ja, dat dit zo uitpakt voor die jongen. Ja, dat is gewoon dat is onwerkelijk voor Justin. Maar ook wel voor mij moet ik zeggen. Want het is... Ja, als auteur is dit gewoon een kerst op de taart die al heel lang ergens in die tunnel, in de einde van die tunnel ziet liggen, die je op wil rapen en op die taart wil leggen, zeg maar.
1: Ja.
2: En dat is met dit liedje.
1: Ik vroeg net aan jou, van had je het gevoel toen je dit meeschreef, dat dit zo zo'n explosie ging worden, zeg maar, die toch als een olievlek over het land heen ging?
2: Ja, wat ik net al zei, ik had wel het gevoel dat het een olievlekje ging worden in de Nederlandstalige scene natuurlijk, hè.
1: Ja.
2: Nou, dat het zo zou ontploffen, ja, dat hoop je natuurlijk. Maar dat er een goed gevoel bij zat, dat kan ik niet ontkennen. Wij wisten wel gelijk van, ja, dit gaat wel aan, zeg maar.
1: Ja, wat gaaf, joh. En een vreselijke gunt voor Justin.
2: 100.000%. Ja. Ja.
1: Volgende week is het de gast hier, dus gaan we er vast en zeker meer over horen. Hey, zometeen gaan we praten over iets heel moois, wat er gaat gebeuren in september. Ja. Daar wil ik het zo uitgebreid over hebben, want jij gaat een concert geven om even de cliffhanger in te vullen. Maar ik las van de week eigenlijk op jouw Instagram, en tenminste dat vertelde jij in een filmpje, om eigenlijk toch jouw volgers even een soort update te geven.
2: Dat jij wilt meer horen, Koen.
1: Nou ja, uiteindelijk dat er toch wel heel veel nieuwe muziek voor Jeffrey Hezen klaar ligt.
2: Nou ja, ik heb ik zat van de week mijn vriendin, mijn vrouwtje, ik ben al 8 jaar samen.
1: Wow.
2: Gisteren. Maar dat tezijde, daar ben ik heel blij mee. Maar ze was een boodschapje aan het doen. En ik was door mijn demotjes heen aan het luisteren. Ze zegt, schat, blijf maar zitten. Ik loop even vlug de winkel in. Ik ben zo terug. En dan ga ik toch even in de auto mijn demo's zitten beluisteren. En toen dacht ik van, ja, wat de F. Heb ik veel geschreven de afgelopen tijd. En dan ook niet voor een ander. Ik bedoel, er komt ook heel veel muziek aan. Ook voor andere mensen. Dat is natuurlijk hartstikke fijn. Maar ik heb dat de laatste tijd zoveel voor anderen gedaan dat ik mezelf een klein beetje vergeten was van, hé, je hebt zelf ook nog een carrière, Jeff. Het is ook leuk dat je zelf ook weer met nieuwe muziek gaat komen. En dat is gebeurd. Ik heb de afgelopen tijd zo ontzettend veel geschreven en heel veel mooie schrijfsessies gehad. Ook weer met nieuwere mensen. Mensen waarbij ik nog nooit mee in de studio heb gezeten. Billy Dans bijvoorbeeld. Ik heb er nog nooit mee in de studio gezeten. Alleen om Meisje op te nemen, hè, met Rees en de Afro Bros. En ja, er komt zoveel aan. En nou, we hebben er eentje uitgekozen. Het was een hele... We hadden een luxe probleem. Want ja, met welk liedje kom je dan als eerste? Hè? Dat krijg je dan. Dan ga je natuurlijk een top 10 maken. Dus we konden ook een top 10 maken. Want er liggen gewoon 10 tracks. Hè?
1: Dat is toch bizar?
2: Ja, dat is heel bizar. En de ene was nog beter dan de andere, vinden wij. En er is er eentje uitgekozen. Die gaat komen.
1: Wauw. En in wat voor tijdbestek praten we erover? Mag je dat ook niet?
2: Nou, laat ik het zo zeggen, hij komt voor het WK.
1: Oh, wauw.
2: Dus hij komt nog eventjes voor het WK, moet het wel gaan lukken. Ik moet heel eerlijk zeggen, het moet nog even opgenomen worden. Even gemixt worden. Tegenwoordig hebben we niet alleen de videoclip, maar ook contentdag. Hè?
1: Ja.
2: Dus dat komt er allemaal nog bij. Het wordt een heel vrolijk liedje. Er zit een gimmick in. Zal ik hem jou stiekem dadelijk achter de schermen?
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Ja.
2: Ik
1: durf het al bijna niet te vragen. Maar ik ga het er zo meteen met heel veel plezier naar luisteren. Hey, zullen wij jouw laatste single, die op 2 februari is uitgekomen, met Billy Dans en Brace. Want ja, daar werd je eigenlijk, mag ik zeggen, toch een beetje spontaan voor gevraagd, dat liedje.
2: Ja, die jongens hadden een idee. En dat was niet zomaar een idee. Een liedje uit 1997. En die jongens die dachten van, het lijkt leuk om dit liedje op te nemen. Meisje. Vroeger was ze zo lelijk als de nacht. Ja, tegenwoordig heeft ze van alles aan zichzelf laten doen. En de sportschool ingedoken en gas erop gegeven.
1: Ja.
2: En nu is ze mooier dan ik dacht. En ik kreeg dat te horen. En ik dacht, ja, ik kan het of niet doen. Of wel doen. En ik heb het wel gedaan. En daar is dit uitgekomen.
1: Jij zei, ik ben erbij. Yes. Jeffrey Eze, Afro Bros, Billy Dans en Brace samen. De laatste single van Jeffrey. Dit is Meisje bij Radio J&D.

0: Company Dans, Brace en het nieuwe versie van Meisje, waar jij voor gevraagd bent. En wat een fijne zomersingle ook.
1: Ja, ik moet zeggen, als je kijkt naar de cijfers, ik ben daar super, super trots op ook.
0: Heel gaaf. En ook al vreselijk grijs gedraaid hier bij J&D. Dus ja, dat is alleen maar goed.
1: Daar ben ik heel dankbaar voor.
0: Ik wil het toch zeggen, je hebt mij net een kleine sneak preview van jouw single laten horen.
1: Alsjeblieft, vertel de luisteraars wat je ervan vindt.
0: Ik vind het fantastisch. Ik vind het echt, eerlijk is eerlijk. Dit is gewoon handje uit het raam. Raam open, radio op volle bak en heerlijk genieten. En gewoon, het moet wel buiten 25 graden zijn.
1: Ja.
0: Maar dit is echt top.
1: Nou ja, ik ben heel blij mee dat je dat zegt. Het duurt niet zo heel lang dat het gaat gebeuren. We hebben alles ingepland en we gaan er gas op geven. Dus ik hoop heel snel hier te zitten en dan dat we dat gezamenlijk kunnen zingen, zeg maar.
0: Ik ben de eerste die mee gaat starten hier, dat weet ik zeker.
1: Nou, daar ben ik heel blij mee.
0: Dat gaat zeker goed komen. Hey, we mogen op iets moois vooruitblikken, want wij gaan naar 13 september.
1: En
0: 13 september is voor veel mensen misschien de 13e een ongeluksdag, maar voor jou is dat een geluksdag, want er gaat iets heel moois gebeuren. Want jij gaat namelijk je eigen Jeffrey Hayes live in concert doen. En dat heb je al eerder gedaan.
1: Ja.
0: Maar dit wordt een hele bijzondere.
1: Dit wordt een hele bijzondere, inderdaad. Ik heb al een aantal shows mogen geven. Ude, Markant, twee keer uitverkocht 013. En ik heb al heel lang een lang gekoesterde droom in mij zitten. En dat is een openluchtconcert te geven. En dat gaat gebeuren op 13 september. In Heeswijk Dinter in de Kersauwe. En dat wordt een hele bijzondere middag ook nog. En dat maakt het ook bijzonder. Ik krijg altijd heel veel de vraag van Jeff, mogen de kinderen mee naar 013? Mag we dit, zus, zo? Kunnen we zitten? Opa en oma willen mee? Nou, 013 heb je heel veel faciliteiten. Maar soms ook voor mensen dat ze denken, ja, weet je, ik wil toch of even lekker zitten. En het is tot in de late uurtjes. Dit is zondagmiddag, 4 uur. En het is voor iedereen.
0: Een van de mooiste openluchttheaters van Nederland, mogen we wel zeggen. Echt een prachtige locatie.
1: Wauw, ja. Ja.
0: Je moet toch ook een soort van, het is wel mooi een bruggetje naar een van je laatste singles. Is het een droom? Maar het is werkelijk wel een droom, denk ik, om daar te staan.
1: Ja, het is sowieso een droom om daar te staan. Ik vind sowieso mijn carrière, hoe dat die gaat, is een droom. Maar ik heb in mijn hoofd spelen zich altijd verhaaltjes af, weet je wel. En ik het klinkt heel erg filosofisch, denk ik. Maar je wil natuurlijk kolkende zalen, bruisende zalen. En ik wil heel het pakketje. En wat ik voor mezelf al heel lang wil, is gewoon een buitenconcert. Dus waar de vogeltjes fluiten. waar ik dan op een middenstip sta of zit met de gitarist, weet je wel. Het wordt allemaal net even wat kleiner verpakt qua band. Iets dichter op het publiek. Dat vind ik heerlijk. En wat er gaat gebeuren is ook, ik wil wat verhalen gaan delen ook. Verhalen die in mijn leven gebeurd zijn. Of verhalen waar ik hou van reizen. Weet je wel. Allemaal dat soort dingen. Het komt allemaal naar voren.
0: Dus eigenlijk leren de mensen ook nog eens een keer jou kennen op een misschien
1: andere. Ja, dat is wel de bedoeling op die manier dat te gaan doen. Ik loop misschien een beetje op de zaken vooruit. Maar er is ook het idee om wat theaterconcerten te gaan doen in de toekomst.
0: Ja.
1: Dit is een openlucht theater. De Kersauwe kan gezeten worden. Er kan ook een stukje gestaan worden. Weet je wel, je kan gaan staan.
0: Ja.
1: Maar wat ik zeg, het is dichter op het publiek. En dat is voor mij gewoon heel mooi om dan ook wat dichter tot de mensen te komen, zeg maar.
0: Ik vind het zo gaaf ook dat jij jouw muziek leent zich er ook voor om dat gewoon akoestisch te kunnen brengen in een andere setting.
1: Ja, dat denk ik dus
0: ook.
1: Daar
0: denk je altijd over na. En dat vind ik zo mooi. Hè? Als je, we gaan zo meteen eens een droom draaien, maar al is het Bailando of iets anders. Al die liedjes van jou, hè, dat hebben we ook in de andere concerten gezien, die kun jij op een andere manier brengen live. En zeker als je dan zo'n concert hebt wat veel intiemer is, waar mensen echt veel dichterbij staan, kunnen zitten. Maar ook buiten in de open lucht, wat je zegt, wat gewoon heel erg bijzonder is op een bepaalde manier.
1: Ja, zeker. En goed, mijn muziek wordt vaak wel bestempeld als mooi weermuziek. Je zegt dat ook met de nieuwe single die aankomt. 25 graden open dakkie.
0: Ja.
1: Ik 13 september heb ik een open dak. Dus, en ik weet ook zeker dat de zon gaat schijnen. Dus als mensen denken, het regent dit en dat. Ja, goed, mensen. Er wordt gewoon gezongen. Of valt er een regeldruppeltje. Ik zorg gewoon dat de zon gaat schijnen. Dus maak je niet druk. Nee, dat is gewoon heel mooi. En ik ben heel veel bezig de laatste tijd met droom in vervulling te laten gaan. En vooral als het gaat ook met mijn muziek. Dus die openluchtconcert, dat speelt al 10 jaar door mijn hoofd. En dat gaat nu eindelijk gebeuren. En dat wordt een hele bijzondere show in een bijzondere setting. Met bijzondere muziek. Dus mijn eigen muziek. Net even wat anders verpakt. Misschien net even wat zomerse verpakt. Wat kleiner verpakt. En wat verhalen. Dus dat eigenlijk.
0: Hoe leef je naar zo'n concert toe? Hoe ga je daar... Kijk, uiteindelijk, je hebt het eigenlijk al in je hoofd zitten, zeg je. Want ja, je denkt er misschien al 10 jaar over na om dit een keer te doen.
1: Ja, zeker. Nou, ik leef er naartoe eigenlijk al best wel lang, moet ik je zeggen. En ik heb heel de show al in mijn hoofd zitten. Dus we zijn ook niet begonnen met de band en repeteren en met de arrangementen. Maar de arrangementen en de repetities, alles hoe ik het wil, zit al in mijn hoofd.
0: Ja.
1: Dus ik kan niet wachten om die eerste repetitie met de band weer te gaan doen. Want dat zal pas begin september zal dat nog zijn. Ik denk over 2 weken ga ik wel beginnen aan de arrangementen. En dat houdt in dat ik ga kijken naar, Bailando die begint normaal gesproken zo. Dit keer ga ik hem zo laten beginnen. En ik hou enorm van verrassingen in muziek.
0: Ja.
1: Vooral als het gaat om in mijn live shows, weet je wel. Dus ja, ik leef daar met hart en ziel naartoe, hoor.
0: Aanraden voor de mensen die nu luisteren, die denken van, nou, ik wil daar toch sowieso als even geluid bij hebben. Ik bedoel, op Spotify staan een aantal live concerten.
1: Dat wil ik dus zeggen, dat kun je dus op beluisteren. En het is niet zo, kijk, de mensen kennen me van mijn eigen repertoire. Alles komt voorbij, al mijn hits ga ik zingen met de band. Maar er komt ook meer voorbij. Er komen liedjes voorbij die ik mooi vind. Nou, ik zing bijvoorbeeld altijd een Elvis Presley liedje in een van mijn shows. Ik heb vorige keer Ed Sheeran gedaan, speciaal voor mijn Ricky. Nu komen ook van dat soort liedjes weer voorbij. En liedjes uit het verleden van toen mijn ouders nog een café hadden. Liedjes die ik daar dag en nacht zong voor het publiek. Die dan in en uit het café inkwamen. Met een verhaaltje erbij. Dus
0: zeggen met een mooie anekdote. Van
1: juist. En,
0: ja, gaaf joh. Hey, we gaan zo meteen iets moois bekendmaken. Want we gaan hier op J&D gaan we tickets weggeven voor jouw concert.
1: Ja, dat is toch ongekend.
0: En niet alleen tickets, want ze kunnen ook nog eens een keer een meet and greet met jou winnen.
1: Jeetje.
0: En dat is helemaal gaaf. Dus wat je daarvoor moet doen, dat gaan we dadelijk vertellen. En hoe het allemaal in zijn werk gaat. Laat even de single die jij voor Meisje uitbracht, volgens mij in juli dit jaar gaan draaien. Is het een droom?
1: Is het een droom.
0: Wat voor mij echt wel ook weer een liedje was waar ik dacht van, hey, dit is een heel mooi vervolg op Bailando.
1: Nou ja, dat vind ik sowieso een compliment.
0: Ja.
1: Ja.
0: Bailando is natuurlijk nog steeds gewoon, als je dat instart, iedereen is meteen aan. Maar eerst een droom vond ik wel een beetje dezelfde vibe hebben, als ik dat zo mag zeggen.
1: Ja, dat mag je zeker zeggen. Ik denk dat is het een droom is zo. Ja, inderdaad. Als je ook kijkt naar de opbouw van het liedje, kan best wel vergelijkbaar zijn. Het enige wat er veranderd is de beat is weggelaten voor een echt drumstel.
0: Ja.
1: Dat vond ik even een keer weer lekker om te doen. Maar ja, ik denk dat de opbouw voor zich spreekt, inderdaad.
0: We gaan het draaien. Jeffrey Hayes, is het een droom nu op J&D.

0: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
1: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
2: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
3: En nooit te veel betalen.
2: Ga ze bij de vleuten halen?
3: 25.000 vierkante meter.
2: Goeie koper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
3: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
4: Bestel nu ook eenvoudig online.
5: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
6: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
7: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
8: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
7: En gratis vervangend vervoer.
8: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
7: Industrieweg 27 in Oorschot.
9: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.

0: 10 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Weer een bosbrand bij Radio Kootwijk. Volgens Omroep Gelderland in hetzelfde gebied als waar gisteren ook al brand was. Deze fik was wel een stuk kleiner en is inmiddels onder controle. Voor de grote natuurbrand bij het Harde heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven. De brand woedde sinds woensdag. Door een storing bij ING hebben klanten van die bank problemen bij het pinnen. Het probleem zou zitten bij een leverancier die de pintransacties afhandelt. Hoeveel mensen er last van hebben is nog niet te zeggen. ING maakt excuses en verwacht dat de problemen snel voorbij zijn. Burgemeester Van Zanen van Den Haag is blij dat de politie gisteren wist van de plannen van jongeren om te gaan rellen op Scheveningen. Het werd wel onrustig, maar tot grote ongeregeldheden kwam het niet. Toch vindt Van Zanen dit soort situaties onacceptabel. Scheveningen moet een plek zijn waar iedereen veilig kan genieten, zegt hij. En twee gewonden bij een ongeluk met drie auto's op de N261 richting Kaatsheuvel. Het zou zijn gebeurd in de staart van een file richting de Efteling, meldt Omroep Brabant. Twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk zorgde voor nog meer file. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden af en toe zon. Het is warm, 23 tot 26 graden. De stranden een stuk koeler. Vanavond vanuit het zuiden stevige buien met kans op onweer, hagel en windvlagen. Morgen bewolkt en buien. En dat is over het ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Door werkzaamheden tussen Culemborg en knooppunt Everdingen reken op 10 minuten vertraging. Dan de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek. Vanwege de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug ook hier 10 tot 15 minuten vertraging. De A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen knooppunt Lunette en Nieuwegein 10 minuten door wegwerkzaamheden. En de A76 Geleen richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je hier een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Nu alle termen 1 plus 1 gratis. Daar wordt u toch helemaal ontspannen van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Op zoek naar een nieuwe badkamer, maar geen zin om de deur uit te gaan?
6: Bel dan snel voor de showroom op wielen.
5: Ja, maak een afspraak op badkamerwinkelaanhuis.nl. De showroom op wielen. Die komt met het complete assortiment naar je toe. Direct inmeten, direct een messcherpe offerte. Badkamerwinkelaanhuis.nl.
7: Sluit je aan en word franchise-nemer.
8: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu

0: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
1: Koen van der Vorst.

0: blijven. Is de boy waar te wezen, draaiden we bij J&D nog steeds bij ons in studio. The one and only Jeffrey Heese. Ja, Jeffrey, eerlijk is eerlijk. We hebben het gehad over jouw concert. Dat gaat plaatsvinden op 13 september. En nou, bij Radio J&D ga je tickets winnen. En onder andere ook een meet and greet met jou.
1: Ja.
0: Daar moeten mensen blijven luisteren. En gewoon de zender goed in de gaten houden.
1: Zeker.
0: Maar het zijn ook gewoon de allerlaatste tickets die wij gaan weggeven.
1: Ja, het is ongelooflijk. Maar wij hebben gisteren een telefoontje gehad van de ticketing. En de allerlaatste kaarten die... wij gaan richting uitverkoop, zeg maar. Dus daar ben ik heel erg trots op. Dus bizar, de allerlaatste tickets, die liggen hier. Dus als het uitverkoop
0: laat jij nu achter vandaag.
1: Ja. Dan zijn ze hier de gelukkigen die ze kunnen winnen. Dus,
0: heel gaaf dat wij dat mogen doen. En ik kijk er onwijs naar uit. Ik ben heel benieuwd hoe dat ook gewoon gaat zijn in die setting daar. In zo'n natuurtheater.
1: Ik zelf ook eigenlijk. Ik heb er wel een beeld bij. Alleen, ik moet je zeggen, kwam ik daar oplopen. Eigenlijk de eerste keer toen ik daar mocht gaan kijken... Ja, ik ben een enorme natuurfreak, zeg maar. Dus ik hou heel erg van stiltes. En dat je alleen maar vogeltjes hoort fluiten, dat vind ik fantastisch. Ik heb er ooit een liedje over gemaakt. Dat ik pas naar buiten ga als de vogels fluiten, zeg maar. Ken je dat liedje?
0: Heb ik wel eens gehoord, ja.
1: Ja, nee, maar dat komt dan ook weer terug in de muziek. Maar nee, ik kwam er oplopen en ik kreeg ook haast een brok in mijn keel. Ik dacht van ja, dit is eigenlijk wat ik zoek in een openluchtconcert, zeg maar.
0: Misschien een gekke vraag, maar hoe is dat gegaan? Ik bedoel, ben je bij meerdere natuurtheaters feesten kijken? Of gewoon meteen daarheen, want daar moet ik zijn.
1: Ik wist dat dit... Het was ook in de regio, dus ik vond het ook wel leuk om in de regio te zitten. Dicht in de buurt van waar ik vandaan kom. Ik kom uit Os, dus een half uurtje rijden. En ik wist dat dit gewoon de allermooiste... Dat dit de allermooiste natuurtheater is, zeg maar. Voor hier in de regio.
0: Dit moest hem worden.
1: Dit moest hem worden. Er zijn ook zoveel mensen mij voorgegaan. Anouk, Ilse de Lange. Volgens mij heeft René Schuurmans een aantal jaar geleden dan ook iets gedaan. En die tribune daar en de entourage is gewoon zoals het is. En die is gewoon fantastisch.
0: En als je dan kijkt, zeg maar, hè, want bedoel, 013 heb je gehad, Markant en Ude. Hè, dat zijn natuurlijk op een andere manier, maar dat zijn super gave concerten. We gaan daar een stukje draaien van zo'n concert. Want ja, we zeiden al, Spotify is dan eigenlijk al die concerten zijn terug te luisteren. Dus alle liedjes die je daar gedaan hebt. Maar dat doe je ook hele andere dingen dan die je misschien normaal op het podium doet. Die daar ook tegen horen kwamen. Maar zo'n natuurtheater, wat je net ook al zegt, dat is een hele andere setting. Dus voor de mensen die jou, die eigenlijk ook naar de andere concerten zijn geweest, die gaan eigenlijk de andere kant van jou daar ook weer ervaren.
1: Ja, dat is wel de bedoeling. En het mooie aan dit concert is dat wij zeggen, nu kunnen opa en oma mee, zeg maar.
0: Ja.
1: Met alle respect, dat bedoel ik helemaal niet, opa en oma. Opa en oma kunnen mee met kinderen en kleinkinderen.
0: Ja.
1: Het is middags 4 uur, dus ik zorg ook dat er voor iedereen die op de tribune zit een liedje voorbij zal komen die dag, die ze leuk gaan vinden. Dus of ik nou iets ga zingen voor opa en oma van Wiltura, de zanger uit België, waar ik overigens heel groot fan van ben, en ook gewoon echt een liedje van gaan zingen. Dus die quote heb je al, of die primeur heb je al.
0: Wow.
1: Of Tom Jones of Elvis Presley. Ik ga alles voorbij laten komen voor ieder wat wils. En daarvoor wilde ik daar naartoe, want ik ging het ook in de middag doen. 4 uur 's middags. Iedereen kan komen op zondagmiddag. Luisteren naar mooie muziek. En naar muziek van eigen bodem. Dus mijn eigen hits, om het maar zo te zeggen.
0: Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. En ik zie het helemaal voor me. Ja, ik vind het heel gaaf. Ja.
1: Kom jij zelf ook?
0: Ik ga komen, ja. Ik ga zeker komen kijken. Het lijkt me echt fantastisch leuk om dat van dichtbij mee te maken. Hey, nog even terugblikken op afgelopen week. Koningsdag.
1: Ja, we hebben lekker gedraaid. We waren overal nergens een beetje te zien. We hadden ook nog een optreden achter Slagharen.
0: Wow.
1: Dus even rijden in de Krim. Dat was trouwens met Brees ook. Dus dat was. Ik heb een heerlijke Koningsnacht en Koningsdag gedraaid. Altijd leuk die dagen, weet je wel. En dat gebeurt ook alleen in Nederland, heb ik dan niet het idee. Weet je?
0: Ja, dat is toch gekkenhuis eigenlijk.
1: Vermoederingsfeest tot en met, zeg maar. Dus heerlijk. Wat heb jij gedaan eigenlijk met Koningsdag?
0: Ik heb vooral gewoon lekker een biertje gedronken. Dus ik denk
1: heb ik ook wel gedaan.
0: Precies.
1: Ik drink nooit bij optredens, maar Koningsdag is wel...
0: Lang leven de koning.
1: Even lekker op het podium kan proosten met de mensen.
0: Maar ook iedereen is dan... Ja, is ook een beetje met carnaval natuurlijk. Iedereen heeft goede zin.
1: Is één. Ja. En het was heerlijk weer ook, hè?
0: Ja, heerlijk, joh. Ja, fantastisch.
1: Je krijgt vandaag ook goed weer.
0: Vandaag wel, maar vanavond gaat het om weer. Hè? En hagelen en zo. Ja. Moet je vanavond nog de bühne op of...
1: Ik heb vandaag wel iets rustige avond. Want ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb heel veel dingen de boot afgehouden dit weekend. Want ik had toen straks al een snippet. Maar gisteren was het een groot feest. En ik wilde het is eigenlijk heel de week een groot feest. Vanaf gisteren tot en met woensdag. Omdat ik 18 jaar bij mijn lieve vrouw ben.
0: Hartig gefeliciteerd, jongen.
1: Liefde wordt gevierd, zeg maar. Dus vandaag ook. Dus ik heb vanavond één leuk gezellig klusje. En dan weer terug naar huis. En dan morgenochtend gaan we lekker naar Parijs.
0: Heerlijk, man. Want ja, voor de mensen die dat niet weten, je houdt van reizen. Je vindt het heerlijk om gewoon lekker van huis af te zijn ook. Ja, en veel van de wereld te zien.
1: Geweldig, vind ik het. Ja, ja.
0: Heerlijk, man. We gaan even een liedje van jou draaien waarmee toch al veel veranderd is voor jou, denk ik.
1: Ja, dat liedje waar ik ook nooit vanaf kom en dat vind ik helemaal niet erg.
0: Ja, maar dat, volgens mij is ieder optreden waar jij komt, wordt dit toch altijd gezongen.
1: Ik begin ermee en ik sluit ermee af.
0: Dus dan moet je nagaan zelfs. Dus twee keer komt hij voorbij gewoon.
1: Zeker.
0: Hij is natuurlijk bij J&D niet te vergeten in de playlist. Want hij komt eigenlijk iedere dag wel een keer voorbij, volgens mij, deze man met het liedje. Bailando gaan we draaien. Pas goed bij het weer van vanmiddag. Dus
1: geweldig.
0: Pak een lekker drankje en geniet van deze.
1: Bam.

0: Monique Smit. En ik wil je helemaal draaien weer bij J&D. En daarvoor nog Bailando. Het liedje waar, waar jij nooit meer vanaf komt, zei je zelf al. Nee. Ik blijf jou gewoon heel je leven achtervolgen. Hey, we hebben het heel veel gehad over Jeffrey Reyes live in concert. 13 september, dan gaat het gebeuren in Natuurtheater. Ja. Maar we gaan even terugblikken op een concert van jou. Van, volgens mij is dit eentje van 9 maanden geleden. Dat is in 013 geweest, denk ik, Tilburg, niet?
1: 9 maanden geleden.
0: Of Marc Cantonude? Tenminste, dit is online gezet 9 maanden geleden.
1: Ah, kijk, daar zitten we. Ik was wel even kwijt wanneer het was. Volgens mij was het 2024.
0: Ja.
1: In oktober zelfs.
0: En dit is dan in Markant geweest, denk ik? Of
1: dit is, nee, dit is
0: 013.
1: Nee, we hebben alleen materiaal van 013 online staan.
0: Oké. Wij gaan luisteren naar Brabant Medley.
1: Oh!
0: En dat is wel een hele mooie volgens mij, want er zitten liedjes in van René Schuurmans. Volgens mij zelfs van Jan Biggel.
1: Nee, dit is, dat is een andere die jij bedoelt. Die is ook leuk. Bedoelde jij die misschien die jij zo leuk vindt?
0: Ja, ik heb er een paar geluisterd natuurlijk, maar deze staat online.
1: Nou, de Brabant Medley is René Schuurmans en dat is Guus Meeuwis.
0: Oh ja, tuurlijk. Wacht. En er is nog een andere, ja.
1: Er is nog een andere. Dat is een Face Medley.
0: Ja, die, ja.
1: Van een andere 013 concert van 2022. Zo moet ik het zeggen.
0: Zo is het.
1: Die jij gaat draaien is, althans, ik denk dat je hem gaat draaien.
0: Ja, zeker.
1: Wil je hem draaien?
0: Ja, ik wil hem draaien.
1: René Schuurmans. Dat vind ik namelijk het allermooiste Brabant liedje wat er is. En daarnaast ook Guus natuurlijk, hè.
0: Maar zullen we er even naar gaan luisteren?
1: Ja.
0: De Brabant Medley Jeffrey Hezen live in 013 hier op J&D. Van...
2: Waar leeft een mens nog Bourgondisch?

0: Jeffrey Hezen, live in concert. Hoe is het om dit terug te horen, Jeffrey?
1: Ja, je neemt me wel helemaal mee naar, naar die avond. Dat was zo'n betoverende avond ook.
0: Ja.
1: En dat is, het is sowieso onwerkelijk. Ik zie mezelf ook weer helemaal in die gang lopen voordat ik op moest. Een minuut voor de, dat is heel gek, maar ik sta dan gewoon kapot te gaan, zeg maar. Dat is heel gek, want ik geniet ontzettend van zo'n avond. Alleen, ik heb altijd één minuutje voordat ik opga, heb ik even alle scenario's wat er mis kan gaan, gaat door mijn hoofd. En dan, als ik dat podium opstap, dan is dat
0: is het
1: één
0: weg.
1: Minuutje. Dan is het weg. Ik vergeet nooit meer. 2022, mijn eerste show 013, kwam ik op en mag de zon laten schijnen. Toen heb ik daar een 3 minuten lang met een brok in mijn keel staan te zingen. Ja, en dat, ik kan best veel hebben, zeg maar zingen met emotie, dat vind ik zo moeilijk. En dat mijn keel zo dik wordt van het tegenhouden dat ik niet ga huilen. En toen was dat liedje afgelopen en toen zong ik nog een liedje. En daarachteraan, dat was Liefde is Magie. Toen hoorde ik ook weer die hele 013 zingen. Dus dat was, ik heb het ook steeds over die 2022. En na dat liedje moest ik dus een dankwoordje doen. Dat doe je dus, goedenavond, allemaal leuk dat jullie aanwezig zijn. En toen begon ik zo te huilen op het podium. Dat vergeet ik nooit meer.
0: Maar toen kwam alles los. Bedoel,
1: toen kwam alles eruit. Ja, van al die weken. Ja, ik bedoel, het is toch.
0: Je leeft er zo naartoe.
1: Een beetje stressig. Ja. En dat was mijn eerste grote show, zeg maar. En toen liet ik alles ook gaan. Dus ik vond het. Ik kan het ook niet terugzien van mezelf dat ik dat doe. Ik vind het wel mooi dat ik het gedeeld heb op een of andere manier.
0: Ja.
1: En dat is met deze show in 2024 was dat precies zo. En
0: ja.
1: Je neemt alles mee die avond. En ja, het is gewoon, alles gaat door je hoofd. Ik was 11, 12 jaar, toen stond ik te zingen als een jochie op een bar in Amsterdam. In de kroeg waar mijn ouders altijd op stap gingen. Je rolt er op een gegeven moment het wereldje in, talentenjachten en cd'tjes opnemen. Heel het land doorcrossen met je ouders, van Groningen tot Maastricht, echt letterlijk. En in één keer sta je in een volle zaal. En die zijn er allemaal voor jou. Dat is zo onwerkelijk en zo. Het is een droom die uitkomt. En nu, dan dadelijk die kersthouwe. Dat brengt precies datzelfde gevoel met zich mee.
0: Het gaat nooit wennen, denk ik.
1: Nee. En dat zou ik ook absoluut niet willen, dat het gaat wennen.
0: Nee. Heel mooi hoor. Ik vind het zo gaaf. En eerlijk is eerlijk, wij gaan heel veel aandacht besteden aan het concert 13 september. De laatste kaarten zijn hier bij J&D te winnen.
1: Geweldig.
0: Binnenkort. En hou daarvoor de radio in de gaten. En laten we afspreken, als jij nieuwe muziek hebt, dat jij opnieuw.
1: Jongen.
0: Ja, je hebt nieuwe muziek. Ik bedoel, ik kan er lang omheen praten. Het is gewoon een luxe probleem wat jij inmiddels hebt gecreëerd. Maar er is een hele mooie single uitgekozen, volgens mij, die eraan gaat komen. En als die er is, laten we afspreken dat jij op dezelfde plek weer hier kan zitten.
1: Hier weer lekker op de kruk.
0: En dan gaan we erover kletsen. En dan ben ik heel benieuwd hoe die single het gaat doen.
1: Ik beloof het.
0: Fantastisch, joh. Jeffrey, dankjewel. Fantastisch dat je hier was. En vier liefde dit weekend. Ga lekker naar Parijs.
1: Ja,
0: en geniet ervan. En we spreken elkaar snel weer.
1: Sowieso. Dankjewel.
0: Jeffrey is hier live in de J&D studio. Maar ja,
2: applaus.
0: Zeker weten. Jeffrey, dankjewel, jongen. En een goed weekend.
1: Ja, jij ook, man. Dankjewel.
0: Geniet van het mooie weer ook, hè.
1: En we gaan wat tegenaan.
0: Ja, precies. Radio J&D, het weekend van J&D. Zometeen hier. Onder andere nog tickets voor Trick & Track Lenen te winnen.

0: op zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode?
1: Kies je Prachtmaat.
0: Prachtmaat.
1: Dan weet je dat het goed staat.
0: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
1: Dan weet je dat het goed staat.
2: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
3: Wij zijn verhuisd.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
2: Ik zeg hey. Van Marius, ja, dat is echt oké.
3: Binnen- en buitenschilderwerk van je woning of bedrijfspand kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
0: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
4: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
5: Hallo, waar gaan we heen met dat afval?

0: op rolcontainernederland.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
3: Goedemiddag, dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Hey, hallo, Jan Degel hier. Zondag 31 mei is het weer.

0: is op!
1: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
2: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Café Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
5: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
6: Kom werken bij Van Happen Containers.
5: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
4: Koen van der Vorst.

0: 8 is kwart voor 2. Net de gezelligheid hier in de studio, want Jeffrey Hezen kwam langs om te kletsen over zijn concert wat gaat plaatsvinden op 13 september. En je kan bij J&D de laatste kaarten binnenkort gaan winnen, dus hou de radio in de gaten daarvoor. En ook vandaag tickets voor Trekker Trek lenen. Volgend weekend is dat. En als het goed is heb ik Ties aan de lijn. Ties, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hoe is het leven, jongen?
1: Ja, goed, echt.
0: Dat is mooi. Wat ben jij aan het doen op de zaterdagmiddag?
1: Ik ben lekker op de bank aan het hangen.
0: Op de bank aan het hangen, jongen. En moet er nog wat gebeuren vanavond of blijf je vanavond ook op de bank liggen?
1: Nee, vanavond gaan we feesten.
0: En waar ga je feesten, jongen?
1: Bij een vriend thuis.
0: Oh, dat wordt gezellig. Dat wordt gezellig. Dan wordt er een klein biertje gedronken waarschijnlijk.
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Hey, jij hebt voor tickets voor Trekker Trek Lenen volgend weekend. Ben jij een beetje fan van tractoren en dat soort toestanden?
1: Jazeker. Ja, dat vind ik wel mooi.
0: Ja, dus jij wil daar gewoon van dichtbij meemaken?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Daar wil jij gewoon bij zijn. Nou, jij krijgt voor ons tickets.
1: Oh.
0: Dus ja, jij bent er op kosten van ons bij. En jij mag daar volgende week al die ronkende motoren van dichtbij gaan meemaken, jongen.
1: Oh, dat vind ik mooi.
0: Ja, dus jij kunt vooraan staan. En ik zou zeggen, s'avonds ook lekker een biertje drinken. En dan op een fietsje mooi naar huis. En dan komt het zeker goed.
1: Dat vind ik hartstikke mooi. Dankjewel.
0: Mooi, man. Hey, Ties, van harte gefeliciteerd. Ga daarvan genieten. En ja, je mag dus wat mensen meenemen ook. Dus ga die zeker blij maken. En blijf lekker luisteren aan de radio. En een mooie avond vanavond.
1: Dankjewel. Zo.
0: Geniet ervan, jongen. Ciao, hè.
1: Ciao, hè.

0: JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Django Wagner, waarom ben jij gegaan?
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, Django Wagner hier. En deze week is mijn nieuwe single, de JND Successchijf. Radio JND.

0: Dagnug heet Waarom ben jij gegaan? Een duidelijke vraag van Django. Ik weet niet of je al antwoord heeft gehad. Maar de man die niet gegaan is, nee, is gelukkig onze eigen Bart Smit, want hij is binnen. Ja.
1: Nou, wat, dankjewel voor het applaus, Koen. Goedemiddag.
0: Valt niet tegen, hè? Valt niet tegen.
1: Nee, is een mooi applaus.
0: Zo meteen na 2 uur hoor je Bart Smit hier op de zender. En gaat het weekend van JND bij hem gewoon door. Met onder andere nog kaarten voor Trekker Trek in Leende.
1: Ik hoorde het inderdaad net.
0: Ben jij een beetje van de ronkende motoren? Of
1: ja, ja. Ik ga altijd bij mij lokaal ook altijd naar de truck- en tractorpooling.
0: Waar is dat lokaal?
1: Ja, dat heet industrieterrein De Geer in onze stad. Maar volgens mij is het nu alleen verplaatst.
0: Okay.
1: Iets met vergunningen en zo, maar daar ga ik weer naartoe, ja.
0: Oké, nou, dat klinkt gezellig. Dus jij weet er eigenlijk alles van.
1: Ik weet er helemaal niks van. Ik ga alleen maar voor tentfeest.
0: Voor tentfeest. Voor tentfeest.
1: Ja, ik ben wel gewoon eerlijk, Koen, hè? Ja.
0: Ja, dat vind ik mooi. Ja. Dat vind ik mooi. Nou, mooi, top, joh. Hey, zo meteen na 2 jaar bejaardig. En onder andere ook een nieuwe JND weekendkeuze. Dus jij gaat weer 2 liedjes centraal zetten. En de luisteraars van JND kunnen via de Instagram, via de stories, stemmen op hun favoriete keuze.
1: Ja, zeker.
0: Nou, ik heb er eigenlijk niet zoveel aan toe te voegen. Ga je nog wat leuks doen vandaag?
1: Ga ik verder nog iets leuks doen? Ja, nog geen idee. Nog geen plannen. Maar nou, okay, je weet maar nooit wat er gaat gebeuren.
0: Je weet maar nooit wat er op de planning van Bart Smits terecht kan komen. Hè? Dat is altijd een verrassing, toch?
1: Dat is altijd zo veranderlijk als het weer.
0: Nou ja, dat kan in Nederland ook in één keer omslaan. Hè? Dat weet je.
1: Dat gaat ook gebeuren.
0: Dat heb ik al begrepen. Maar goed, daarover vast en zeker straks bij Bart meer. En straks bij Peter de Graaf ook nog kant op kaarten voor Trekker Trek Leende. En ik spreek je morgen weer. Gaan we het weekend aftoppen op de zondagmiddag. Hier op jouw JND, jouw Nederlandse dag. Bart, maak schrik zo meteen, hè?
1: Ga ik doen.
0: Lekker man. Nou, ik wens je mooie zaterdag. Maak er het beste van. Veel plezier met Bart zometeen na 2. En dit is nog Damien van Os en de Diamantenring.

0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
2: Ik heb de lente in mijn bol!
3: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes, bomen.

0: 2 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Klanten van ING en ook van Triodos hebben een tijd lang lastiger kunnen pinnen. Ze konden niet afrekenen in winkels, betalen met Google Pay of geld uit de muur halen. ING zegt dat de storing bij een externe partij zat die de pintransacties afhandelt en dat de problemen nu voorbij zijn. Wat er precies mis was, is onduidelijk. De Groningse politie heeft 8 mensen aangehouden na een geweldsincident gisteravond in Winschoten. Er kwam een melding over een ruzie waarbij zou zijn gestoken. Er werd ook gepraat over schoten, maar daarvan bleek ter plekke niets. Er werden 3 gewonden gevonden, zij worden ondervraagd. In Zwolle is de afgelopen dagen gezocht naar een vrouw van 81. Ze verdween dinsdag uit een verpleeghuis, meldt RTV Oost. Er werden een helikopter en een zoekteam ingezet. Vannacht werd ze niet ver van het verpleeghuis gevonden. Hoe de vrouw de dagen is doorgekomen is niet duidelijk. Ze is nu in het ziekenhuis om aan te sterken. En in Vught is een man zijn auto met aanhanger kwijt na behoorlijk wat overtredingen. Volgens Omroep Brabant reed hij over het fietspad toen de politie hem aanhield. Hij bleek onder invloed van drugs, de aanhanger was gestolen en hij was niet verzekerd. Ook had hij geen geldig rijbewijs en daar was de man al 9 keer in 5 jaar op betrapt. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en af en toe zon. Het is warm, 23 tot 26 graden. Op de stranden een stuk koeler. Vanavond vanuit het zuiden stevige buien met kans op onweer, hagel en windvlagen. Morgen bewolkt, buien en 20 graden. En dat is over het ANP Nieuws op Radio JND.
2: Ja, dankjewel. Dan kijken we even naar de situatie op het asfalt. We beginnen op de A2, Den Bosch richting Utrecht tussen Culemborg en Nieuwegein-Zuid. Over 4 kilometer verlies je daar 14 minuten en dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Ook wegwerkzaamheden op de A12, Duitse grens richting Arnhem tussen Zevenaar en Velperbroek. Je verliest daar 6 minuten. En dan de A27, Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en het knooppunt Lynette. Daar duurt er ook 10 minuten langer over. Dat heeft dan te maken met omrijders door werkzaamheden op de A2. En de laatste, dat is de A76, Geleen richting Aken tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens. Over 3 kilometer verlies je daar 23 minuten. En dat heeft te maken met grenscontroles. En als we dan toch over controles hebben, er is ook 1 controle gemeld. En dat heeft allemaal te maken met je snelheid. Even oppassen, A50, Apeldoorn richting Arnhem. Daar staan ze te controleren bij 196,8.
3: Klaar voor het hardste weekend van mei? 8, 9 en 10 mei. Trekker Trek Leende. 3 dagen lang brute pk's, gierende motoren en non-stop actie. Vrijdag NTTO-competitie en feest met Crusoe. Tickets op trekkertrekleende.nl.
4: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
5: Ik luister niet naar Strauss, ook geen Benga Boys.
4: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399.
8: Kijk op fp2000.nl.
9: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
10: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
11: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.

0: Dakspecialistbrabant.nl. Wil jij je autoruiten professioneel laten tinten voor een exclusieve uitstraling, warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
1: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
0: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
2: Ja, goedemiddag. Deze zaterdagmiddag gaat zometeen verder met Danny de Munk. Heerlijk. En je wint kaarten voor Trekker Trek in Leende. En we gaan snel beginnen. Geniet van je weekend.

Dan zou ik zeggen, prima. Dan mag het wel eventjes. Goed, hoe dat allemaal precies zit. En of er nog mooi weer aan zit te komen, dat ga ik je straks allemaal vertellen. Vandaag ook een nieuwe weekendkeuze. Wie erin zit, hou ik nog heel eventjes voor mezelf. Want het is eerst tijd om het met je te gaan hebben over de trekkertrek in Leendep. De truck- en tractorpooling. Goed, je kunt daar nog steeds kaarten voor winnen. Je kunt 4 kaarten winnen op een dag na keuze. En wat moet je daarvoor doen? Nou, het is eigenlijk heel makkelijk. Even Leende appen naar de JND-studio 085-760-9936. Word je zo meteen door de computer geselecteerd? Krijg je mij aan de telefoon? Dan kan het zomaar zijn dat je dus 4 kaarten wint voor de trekkertrek in Leende. Leende kun je nu gaan appen, want we gaan er snel aan beginnen. We gaan in ieder geval voor 3 uur nog die kaarten weggeven. Dus zorg ervoor dat je in ieder geval jezelf kandidaat stelt door het woordje Leende te appen naar 085-760-9936. Ja, en als je dan nog je favoriete liedje wil aanvragen, dan kan dat ook gewoon, want het is tenslotte weekend en je weet het, dan bepaal jij de playlist hier bij Radio JND. Goed, en als je wint, dan krijg je dus 4 tickets op een dag naar keuze. Je kunt nu gaan appen. Zeg al, we gaan er vandaag snel doorheen. We gaan er snel aan beginnen, want we hebben een druk programma. Nou, dan heb je niet gewonnen, dan heb je misschien wel geluk in de loterij. Dit is Jordi van den Boer.

0: Het weekend van J&D. Bart
1: Smit. Ja, er lijkt op dit moment geen veldje aan de lucht. Het zonnetje schijnt op de meeste plaatsen in Brabant. Ja, ook de temperatuur is vrij lekker. Maar ik kan je wel zeggen, het is toch wel een beetje stilte voor de storm. Ja, er zit toch al slecht weer aan te komen. We krijgen even een dipje. Maar goed, als dan de rest van de meimaand het zonnetje volop schijnt...

0: Het weekend van J&D.
1: Bart Smit.
2: Ja, inderdaad, het is het weekend waarin dat we prijzen weggeven. Namelijk 4 tickets voor de trekkertrek in Leende. Ja, dat gaat nu zo meteen gebeuren, want ik heb de computer de opdracht gegeven om een telefoonnummer te selecteren. Iemand die in ieder geval het woordje Leende heeft geappt. Dus dat gaat nu gebeuren. De computer die is aan het kijken. Er is een winnaar aan het selecteren. En ja, word je dan zo meteen door mij gebeld? Ja, dan kan het dus zomaar zijn dat jij die tickets gaat winnen. Nou, dus let goed op, want het kan ieder moment gebeurd zijn. En ik zie dat de computer inmiddels een winnaar heeft geselecteerd. Dus ik ben benieuwd wie ik zo meteen aan de lijn ga krijgen. En de telefoon gaat in ieder geval over, dat is alvast goed nieuws. Dag Twan, je spreekt met Bart van Radio J&D. Je bent live in de uitzending.
3: Goeiedag.
2: Ja, goeiedag. En dat is niet zomaar. Want als het goed is, heb jij het woordje Leende geappt naar de J&D-studio.
3: Dat klopt.
2: Nou, dan mag ik jou feliciteren.
3: Hey.
2: Want jij hebt 4 tickets gewonnen voor een dag na keuze. Dus dan, ja, daar kun je nog eventjes over nadenken. Was je anders ook gegaan?
3: Ja, anders was ik ook gegaan, ja.
2: Nou, dan kun je nou in ieder geval gratis. En je kunt nog 3 mensen meenemen. Weet je al wie dat gaat worden? Of moet er nog even geloot worden?
3: Ja, er zullen een paar kameraden van mij zijn.
2: Ja, je hebt nog geen idee wie, maar je hebt in ieder geval, er zijn in ieder geval genoeg vrijwilligers die mee willen.
3: Dat denk ik wel, ja.
2: Nou, dan kun je in ieder geval nog eventjes over nadenken. Ik ga je zo meteen even een appje sturen. Als je daar even een antwoord op wil geven met in ieder geval al je gegevens, dan gaan we zorgen dat die kaarten jouw kant op komen.
3: Dat is helemaal super.
2: Nou, nogmaals gefeliciteerd met je prijs en bedankt voor het meedoen.
3: Ja, dankjewel.
2: En ondertussen zo meteen op de radio.
0: Feestweek van Wilhelmina 26.

0: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
1: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
2: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
3: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
2: Maatwerk Sanitair.
3: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
4: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
5: Maar weer.
4: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor iedereen...

Heeswerk eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswerk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.

0: hem nu en zet hem in je favoriete playlist.
1: Home is where the heart is.
2: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
2: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
3: Goedemiddag, dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Ja, het is vermogen niet onder een betaalbare zonwering van JPB.
7: JPB, de zonwering specialist.
2: Zonwering voor buiten en binnen.
5: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonwering specialist. Stad 1 in Oorschot.
8: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
9: De Nice Driana komt met een geweldige single getiteld Fata Morgana.
10: Is dit een Fata Morgana?
9: De single is nu te beluisteren op jouw radiostation.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.

Wesley Bronkhorst en Amalia. Goed, we maken dan straks Twan ontzettend blij met 4 tickets voor de trekkertrek in Leende. En als je nou niet gewonnen hebt, geen zorgen, want Peter de Graaf die gaat vanmiddag ook nog 4 kaarten weggeven. Dus je maakt nog steeds kans. En heb je al een appje gestuurd, dan ben je in ieder geval alvast gekwalificeerd. Dan zit je in de computer. En als je dan wordt gekozen, nou ja goed, dan maak je gewoon nog steeds kans. En je kunt ook jezelf nog steeds kandidaat stellen. Wat moet je dan voor doen? Gewoon even een appje sturen met Leende naar 085-760-9936. Ja, zo gezegd maak je dan zometeen bij Peter de Graaf nog steeds kans. Goed, zometeen op de radio de weekendkeuze met vandaag Damien van Os. Hij heeft onlangs een nieuw liedje uitgebracht. Ja, zou die ook in de weekendkeuze zitten? Dat hangt nog even spannend. Eerst Suzanne en Freek.

0: Robert van Hemert en geld maakt niet gelukkig.
1: De J&D weekendkeuze.
0: Ja, een hele moeilijke weekendkeuze vandaag. Er staan vandaag twee leuke liedjes tegenover elkaar. Ik heb het daar straks al een beetje verklapt. De artiest van vandaag is Damien van Os. En dat zijn twee liedjes van deze man. Die staan lijnrecht tegenover elkaar. Ja, en het is weer aan jou de taak om een keuze te gaan maken. Het is een oud liedje en een nieuw liedje. Dat kan ik alvast over zeggen. Ben je er klaar voor? Is je telefoon opgeladen? Let dan heel goed op. Want dit zijn de keuzes.
1: Keuze A.
0: En het liedje is getiteld Al Mijn Dromen. Dus de A van Al Mijn Dromen. Een liedje uit 2022. En als je dat liedje zometeen op de radio wil horen, dan moet je een appje sturen met daarin de letter A. En je kunt natuurlijk ook stemmen via de social.

0: wat staat er tegenover?
1: Keuze B.
0: En dat is Diamantenring. Na, na, na, na. En dat is zijn allernieuwste.
2: Ja, elk weekend is heilig. Heeft zij me voor haar alleen.
0: Ja, je weet het. Als je dit liedje zo meteen op de radio wil horen, dan moet je een appje sturen met al

Nou, dat waren de fragmenten. Hier moet je het mee doen. Even een kleine resume. Vandaag in de weekendkeuze. Damien van Os met op keuze A, Al Mijn Dromen. De A van Al Mijn Dromen, zo kun je hem onthouden. En op keuze B, Diamanten Ring. En dat is zijn allernieuwste. De A of de B mag je nu gaan appen naar 085-760-9936. Of je kunt ook stemmen via de socials. Liedje met de meeste stemmen hoor je dan zometeen op de radio. Met nu Bankzitters en Roxy Dekker. Dit is Huisfeestje.

0: De nieuwe single van Albert Koetsier, Druk je lijf tegen dat van mij, is een echte knijter.
1: Je lijf tegen dat van mij.
0: Nu te beluisteren op jouw radiostation. Meer van Albert? Ga naar Twilight of check roodhipblauw.nl.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
4: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
5: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
6: Custer's Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custer's Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
7: Op zoek naar een duurzame vloerbedekking? Denk eens aan siergrind of marmerstone van de Grindkeizer Sumatrastraat in Den Bosch. Kijk op grindkeizer.nl voor een keizerlijke vloer.
8: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custer's Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
9: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.

0: 2 uur.
1: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Casper Kooi. In Winschoten in Groningen zijn 3 mensen gewond geraakt bij een uit de hand gelopen vechtpartij. Daarbij is gestoken en er zou ook schoten zijn gehoord, maar dat kan de politie niet bevestigen. Er zijn 8 mensen opgepakt, onder wie de gewonden. Ze komen uit Winschoten zelf, Leeuwarden en Oude Pekela. Het houdt niet op met de branden. Nu staat er een loods in de hens bij de Loosdrechtse Plassen in Noord-Holland. De buurt moet ramen en deuren even dicht houden door de rook. Het vuur is intussen onder controle. In Amsterdam-Oud-Zuid was er ook een grote brand in een winkel. Door de hele stad waren dikke zwarte rookwolken te zien. Nederland wordt geraakt door de Amerikaanse importheffingen op auto's. Dat zegt de technologische industrie. Amerika verhoogt de heffing naar 25% en dat gaan de Nederlandse toeleveranciers voelen. President Trump zegt dat Europa zich niet aan de afspraken houdt. Brussel ontkent dat en dreigt met tegenmaatregelen. En in Boxtel is een traumahelikopter tijdens een spoedmelding gestrand met motorpech. De heli kon gisteravond niet meer opstijgen en monteurs zijn daarna de hele nacht bezig geweest om het allemaal te fixen. Het is volgens Brabantse media niet gelukt en daarom wordt de helikopter gedemonteerd en over de weg afgevoerd. Dan nog het weer van Weer Online. Droog, wolkenvelden, af en toe zon en maximaal 26 graden. Vanavond dan zijn er stevige buien en daarbij kan het ook onweer en hagelen. En het kan ook nog eens flink hard waaien. Morgen veel bewolking en veel buien, dan 20 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Nou, niet zo mooi weer dus. Dan kijken we eventjes of het op de weg allemaal wat beter gaat. Nou, gelukkig wel. Er zijn nog 2 vertragingen te melden. Die vind je op de A2. Den Bosch richting Utrecht tussen Culemborg en het knooppunt Everdingen. Nog steeds 4 kilometer, maar wel inmiddels iets meer aan vertraging. Namelijk 17 minuten. Dat heeft allemaal te maken met wegwerkzaamheden daar. En over de wegwerkzaamheden gesproken, de omrijders die veroorzaken ook een file. Namelijk op de A27, Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en het knooppunt Lynette. Die doet er daar bijna 20 minuten langer over. En dat heeft dus te maken met de werkzaamheden op de A2. Dan wordt er ook nog gecontroleerd op je snelheid. Even oppassen op de A325, Arnhem richting Nijmegen. Daar staan ze te controleren bij 15.9. Binnen nu en een paar minuten weten we welk liedje er heeft gewonnen in de weekendkeuze. Nou ja, ik denk dat ik al wel kan invullen welk liedje dat het gaat worden. Want er is 1 liedje dat nu al een meerderheid van de stemmen heeft. Nou, misschien kun je het verschil nog maken door een A of een B naar de studio te appen. Ik zeg al binnen nu en een paar minuten. Dan wordt de winnaar bekendgemaakt. Ook Fleming komt er nog aan. En Frank van Etten ga je horen.
3: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
4: Tegel eruit, boompje erin.
5: Ja, zo gaat ie goed.
6: En wat doen we met het tuinafval?
7: Container Nederland.
8: Oh ja. Pff, zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
9: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
8: Wat zeg je?
9: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
8: Hoe dan?
9: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
8: Wauw, dat klinkt goed.
9: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.

0: kaas of bitterballen? Nu nieuw, AHA kaasbitterballen. Daar kan je toch niet vanaf blijven? En omdat we ook gek zijn op aanbiedingen, AHA Zaanlander kaasbitterballen, nu tweede halve prijs.
1: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen. De specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring, kies voor kwaliteit, kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions, jouw partner in licht en geluid.
4: Ja, goedemiddag. Zometeen weten we welk liedje er heeft gewonnen in de weekendkeuze. Frank van Etten en Numidia komen eraan. Zeg maar wat er overblijft. Na Fleming en Automatisch. Geniet van jezelf.

0: Mooi liedje. Frank van Etten en Numidia, zeg maar wat er overblijft.
1: De J&D Weekendkeuze.
0: Ja, van de weekendkeuze, daar blijft niet meer zo heel veel van over. Je hebt toch, in ieder geval niet qua tijd, je hebt nog heel eventjes de mogelijkheid om nog een A of een B naar de studio te appen. Het ging dus tussen twee liedjes van Damien van Os op keuze A, de A van Al Mijn Dromen, en op keuze B, Diamanten Ring. Maar goed, de tijd is bijna om. Volgens mij heb ik helemaal niet gezegd hoe lang dat je de tijd kreeg, maar meestal doen we een kwartiertje. Nou goed, vooruit. Degene die nog snel even hun stem willen uitbrengen, denken van ik wacht gewoon tot het einde. Nou, dat einde zit er nu aan te komen, dus dan moet je nu een A of een B gaan appen. Dan telt hij nog mee. Het mag nog net, maar ik ga wel zo meteen op de knop drukken. En als ik dat gedaan heb, alleen de stemmen die dan binnen zijn, die tellen mee. Dus ik kan het maar vast gezegd hebben. Wacht niet al te lang als je nog een stem wil uitbrengen. Ik denk overigens dat het al een gelopen race is. Die ene A of een B, ja, dat gaat het verschil niet meer maken hoor. En daarom heb ik maar vast op de knop gedrukt. We doen het eventjes op de officiële manier. Het gaat dus tussen twee liedjes van Damien van Os. Op keuze A, Al Mijn Dromen. En op keuze B,

Diamanten ring. En ja, het is wel duidelijk, denk ik, welk liedje dat er gaat winnen. Zal ik het maar gewoon zeggen? Laat ik het dan in ieder geval zo zeggen. Ik heb natuurlijk meegekeken wat er allemaal binnenkomt. De rest gaat allemaal helemaal automatisch, maar ik heb wel gezien dat er heel vaak is gestemd voor keuze B. En ik denk ook dat de computer zometeen het antwoord geeft dat keuze B in de meerderheid is. Nou ja, het zou me verbazen als het toch keuze A is die er zometeen met de punten vandoor gaat. Maar ja, je weet het maar nooit. Ik heb het liedje van Damien van Os en Diamanten Ring, keuze B, alvast in de playlist gezet. Ben ik te voorbarig geweest? En wordt het misschien toch een ander liedje? Of heb ik gelijk? En is inderdaad keuze B het winnende liedje vandaag? Het antwoord staat inmiddels op het scherm en ik laat je niet langer in spanning. Want we gaan ervan genieten hier op Radio JND, jouw Nederlandse dag. Het is keuze B die er met de punten vandoor gaat. Damien van Os, dit is Diamanten Ring.

Bos en haar rode lampje. Dan kijken we eventjes naar het weer. Vanmiddag dan wisselen zon en wolken elkaar af. Op een lokale bui na is het overal droog. De temperatuur die loopt uiteen van 22 tot 25 graden. Vanavond komen enkele flinke regen- en onweersbuien voor. En vannacht dan wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En het is overwegend droog. De minima liggen rond de 13 graden. Kijken we eventjes naar morgen. Dan start de dag nog droog, maar in de middag volgen er buien. Het wordt dan zo'n 19 graden. En vanaf maandag meer regen en koelt het harder af. Het is dan overdag zo'n 14 à 15 graden. Ja, dat moet je dan voor wat betreft het weer eventjes mee doen. Op de radio Joey Nicolai. Ik geniet en ik leef.

0: wordt het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
1: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
2: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
3: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
4: Ik heb de lente in mijn bol!
5: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes,

Rijk Verscholen aan de Graafseweg. De gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond geniet.

0: hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
1: Holy moly!
2: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
3: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
2: En altijd met hoog rendementsglas.
4: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
2: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
5: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
6: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
5: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
6: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond.
7: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
9: Ik luister niet naar Strauss op geen Venga.
7: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
10: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
11: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
10: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
12: Het allerleukste kinderfeest van Nederland is hier. De Kids Carousel, de kinderdisco van dit moment. Spelletjes spelen, prijzen winnen en zingen en dansen op de leukste muziek.
13: Dit is de Kids Carousel.
12: Boek snel bij lucasse.nl.
14: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets...
15: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
16: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
17: Coffee lovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op Senseo.nl.
7: Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Bart Smit.

Jesse Prins, hij heeft nog maar 1%. Nou, snel die telefoon dan aan de oplader. Kun je in ieder geval vanavond op stap met een volle opgeladen telefoon. Fijn gevoel is dat. Henk Dissel komt eraan met Waterpas. Hoor je zo meteen naar Peter Beense. Voor geen goud. Dat even maar.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Django Wagner, waarom ben jij gegaan?
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, Django Wagner hier. En deze week is mijn nieuwe single, de JND Successchijf. Radio JND.

Vincent en één kus van jou. Het weekend van J&D gaat zometeen verder met Peter de Graaf. Je hoort hem na 4 uur. En daarna ook nog de J&30, de volledige lijst non-stop. Ik laat je vandaag alleen met Jan Biggel. Ik woon nou in een caravan. En morgen is er natuurlijk gewoon weer een nieuwe editie van het weekend van J&D. En oh ja, ik zou het bijna zijn vergeten. Ook bij Peter win je nog kaarten voor de Trekkertrek in Leende. Fijne middag.

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Zondag 31 mei is het...

0: Jan Begel. Op is op!
1: NCOI houdt werkenden al 30 jaar up-to-date. Zo kun je bij ons alles leren op het gebied van AI. Van eendaagse trainingen tot volledige bachelors of masters. Ons actuele AI-aanbod vind je op ncoi.nl.
2: Hallo, waar gaan we heen met dat afval?

0: thuis.
1: 4 uur.
0: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Casper Kooi. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die met een mogelijk vuurwapen op sociale media poseerde. Dat mogelijke wapen is in beslag genomen en er lag ook een stapel contant geld en drugs. De politie kwam de verdachte op het spoor na tips over de beelden, meldt Omroep Zeeland. Er is een grote brand geweest aan de Loosdrechtse plassen. Daar stond in een loods van een botenhandelaar een boot in de fik. Er zou niemand gewond zijn geraakt, wel is iemand nagekeken die rook had binnengekregen. Na een uur blussen was het vuur onder controle. In Utrecht is een poging van 30 demonstranten mislukt om de A12 te blokkeren voor een protest tegen AZC's. De groep was te klein om het verkeer stil te leggen, meldt RTV Utrecht. Bij een tegendemonstratie van feministen was het iets drukker. Zij willen dat de veiligheid van vrouwen niet gebruikt wordt voor racisme. En de politie in Winschoten is op zoek naar camerabeelden van een uit de hand gelopen vechtpartij. Er werd gisteravond gestoken en daarbij vielen 3 gewonden. 8 mensen zijn opgepakt. Ze komen uit Winschoten zelf, Leeuwarden en Oude Pekela. Wat er precies aan de vechtpartij vooraf ging, is niet duidelijk. Dan nog het weer van Weer Online. Droog, wolkenvelden en af en toe zon, maximaal 26 graden. Vanavond stevige buien met onweer, hagel en het kan ook nog eens flink waaien. Morgen bewolking en buien, dan 20 graden. En dat was het ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Rijnbaard Mans van de ANWB. Er staat file op de A2 in beide richtingen. In de richting van Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everding is je vertraging een half uur. Het komt door de wegwerkzaamheden daar. De andere kant op, richting Den Bosch, daar staat het vast tussen knooppunt Everding en Beest. De weg is op dit moment dicht en dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid. Dan nog de A7, Heerenveen richting Groningen. Tussen Leek en Hoogkerk, 5 tot 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Als u

0: specialistbrabant.nl.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
3: Ben jij klaar voor het hardste weekend van mei? 8, 9 en 10 mei. Trekker Trek Leende. 3 dagen lang brute pk's, gierende motoren en non-stop actie. Zaterdag de grootste truckpulling van Nederland met Velvet Roses. Tickets op trekkertrekleende.nl.
4: Peter de Graaf.
5: Ja, een hele goede middag. Het is

We geven de hele week prijzen. Week vandaag zijn er nog 4 kaartjes te winnen voor Trekker Trek en Leende. Heb dan even Leende naar de studio, hè? 085-760-9936. Ook geven we de hele week kaartjes weg. Volgende week nog de show van Willem Bakker. Voor het Feestweek Spektakel. Dat is van 4 tot en met 8 mei.

Hey, volgende week overigens in de ochtendshow van Willem Bakker. Ik heb er zojuist al wat over losgelaten. Kun je de gehele week in de ochtend kun je mooie prijzen winnen. En dat gaat dan allemaal over de feestweek van Willemina 26. Je kunt er kaartjes voor winnen door...

hoef je alleen maar eventjes voor naar de studio te appen. Weer erom op 085-760-9936. We gaan er zojuist eentje uittrekken. Die gaat voor die vier kaartjes. En die naar Trekker Trek in Leden gaat kijken.

Ziekers op J&D, jouw Nederlandse dag. De Beatles het keer en Love Me Do. Ja, de app, hij stroomt lekker vol hier bij J&D. App even Leende naar de studio voor het Trek-a-Trek Festival in Leende. 085 760 99.

0: binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
1: Wabi, wabi.
2: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Ondernemers, opgelet.
5: Ben jij een lokale ondernemer? En wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
6: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.

0: met het complete assortiment naar je toe. Direct inmeten, direct een messcherpe offerte. Tegelshowroomaanhuis.nl.
1: Sluit je aan en word franchise-nemer.
2: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
3: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
2: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Lidl deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
7: Hier is u dan, de nieuwste hit van Gero.
8: Tweedehands auto.
7: Hallo, met wie?
9: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
7: Oké, komt-ie.
9: GTI, tweedehands.
7: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: autoweek.nl. En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
1: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en profiteer van onze topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Vind jouw cadeau in de winkel of op easyparisexcel.nl.
2: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
3: Kies je Prachtmaat.
2: Prachtmaat.
3: Dan weet je dat het goed staat.
2: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
3: Dan weet je dat het goed staat.
4: En Jack, wat vind je?

0: mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
3: Officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
2: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
3: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
2: En gratis vervangend vervoer.
3: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
2: Industrieweg 27 in Oorschot.
4: De nieuwe J&D app.

Emma Heesters op jouw Nederlandse dag. En waar ga je heen? Dan wordt het lekker geëpt naar de studio. Leende naar 085-760-9936. Komt allemaal in de studio terecht voor die vier gevrijkaartjes. Voor Trek en Leende. En nu, rust, Stef Ekkel. Waarheen, waarvoor?

0: armen. Nou, het kan vanavond behoorlijk gaan spoken in Nederland. Ja, windkracht 6 tot 7. En er kan maar liefst 2 centimeter hagel vallen. Ja, de windtemperaturen gaan dan ongeveer tot 60 kilometer per uur. Dus langzaam maar zeker werken wij op J&D toe naar code geel met BZN.
1: It happened on a cold December morning. Together with my little sister, I was waiting at the harbor to pick up my daddy. He was returning from the sea to celebrate his birthday with us. The winds increased to gale 4.

Tien voor vijf geworden op jouw Nederlandse dag met Snelle en hij is op de terugweg. Ah, wij zijn nog steeds op de heenweg terwijl jij potje aan het koken bent. Koken wij tot aan 6 uur de lekkerste hits van eigen bodem. En dat allemaal speciaal voor jou, hè. Ha, het is druk in de app, jongens. Hij overstroomt zo'n beetje. We gaan er zo meteen eentje uitpikken. En die gaan we om 17:50 even bellen, 17:45 zo'n beetje. Nu eerst op de radio, Gino Gauss. En we hebben geen rem.

Ook dit is Justin de Wild. Op dit moment nummer 1 in de JN30 met Cheerio. En ik heb mezelf laten vertellen. Justin de Wild. Ja, hij zit vanavond of morgen. Nee, volgende week zit hij gewoon hier in de studio bij JND. De volgende week zaterdag tussen 12 en 2. Justin de Wild in de studio van jouw Nederlandse dag. Nu Mart Hoogkamer en Billy Dans.

0: Dijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar vidijko.nl en neem contact op. Vidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Vidijko.nl.
1: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijt. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Ik heb de lente in mijn bol.
3: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes, bomen...

0: 5 uur.
1: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Casper Kooi. Op de Oorschotse heide in Noord-Brabant heeft opnieuw een brand gewoed. Het vuur begon bij de oude brandhaard van eergisteren toen een grote brand uitbrak na een militaire oefening. Het vuur is waarschijnlijk opgeleid. De brandweer had het allemaal snel onder controle. De ambassade in Griekenland helpt 3 Nederlanders van de hulpvloot voor Gaza. Hun schepen met hulpgoederen zijn eerder door Israël onderschept en naar Kreta gebracht. Volgens de activisten is een Nederlander gewond geraakt. Het ministerie houdt contact met Israël, Griekenland, de Nederlanders en hun familie. Een rechtbankmedewerker in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Het gaat volgens het FD om een bedrag van 150.000 euro. De frauderende medewerker zat op de financiële afdeling van de rechtbank en werd vorig jaar betrapt. Kort na zijn ontslag overleed hij. En Almere City kan nog steeds promoveren naar de Eredivisie. Het won in eigen huis de playoffwedstrijd tegen Den Bosch met 3-0. Eerder hadden ze de uitwedstrijd ook al gewonnen. In de volgende ronde moet Almere City zien af te rekenen met de Graafschap. Dan nog het weer van Weer Online. Het is behoorlijk warm en vanavond stevige buien. En daarbij kan het onweer, hagelen en ook nog eens flink waaien. Morgen bewolking, veel buien en dan 20 graden. En dat was het nieuws van het ANP op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 Utrecht richting Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer in de file wordt omgeleid via een tankstation. Omrijden vanuit Utrecht kan ook via Gorkum vanaf knooppunt Everdingen over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
5: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen.
6: En nooit te veel betalen.
5: Gaan ze bij de vleut halen.
6: 25.000 vierkante meter.
5: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
6: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
7: Bestel nu ook eenvoudig online.
8: Goedemorgen.

0: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan Stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
1: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
2: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste libellen. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
3: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
5: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
4: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
5: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
6: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
7: Peter de Graaf.
8: Ja, een hele goede middag. We gaan je nog even gezelschap houden tot 6 uur met zometeen André Hazes en Baron. Maar nu eerst Robert van Hemel, zoet, zout, zuur.
7: Bij J&D hoor je thuis.

En toch, ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen.

aan hoe de liefde gaat. Hey, we doen er geen nummer en dan kun je er even appen naar de studio. Leen de hem voor het Trucker Track Festival. En dan gaan we zo meteen de winnaar bekendmaken. En dat doen we naar het volgende plaatje. 1979.

0: Ja, zo ging dat in die tijd, die damesgroepen. Babe and Never Listen to the Bouzouki Player. Hey, hey! Ja, de hele dag heb je een beetje kunnen appen naar de studio, hè. Nou, dat is niet de bedoeling, hè. De hele middag heb je kunnen appen naar de studio. En, trek, dat is allemaal te doen volgende week. En als het goed is, heb ik een winnaar aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hé, hey, wie heb ik aan de lijn? Hallo.
1: Hallo, met Tren.
0: Nee, Tren. Hey, jij was een van de mensen die naar de studio heeft geappt. Je hebt 4 kaartjes gewonnen en ik denk dat jij volgende week daar aanwezig bent.
1: Dat is heel mooi.
0: Hé, hey, Tren, weet je al met wie je die kant uit gaat?
1: Ik denk met een paar vrienden.
0: Oké, okay. Ja, dat is mooi. Wij gaan in elk geval de kaartjes naar jou toesturen. Ik moet eens even kijken. Ik heb jouw gegevens. Die heb ik bij de hand, inderdaad. Eens kijken. Hey Tren, luister je vaker naar J&D?
1: Eigenlijk door de week op het werk.
0: Oké. Okay.
1: En s'avonds thuis nog.
0: Oké, okay, kijk eens aan. Helemaal goed. Eens even kijken. Nou, ik ga de kaartjes die kant uitsturen. En dan komt het helemaal goed, Tren. Hier wat fout gaat. Maar goed, maakt niet uit. Wij gaan jou in elk geval de kaartjes sturen. En dan komt het allemaal dik voor de bakker.
1: Ja, dat is goed.
0: Oké, afgesproken, Tren. Ik wens je een heel fijn weekend.
1: Ja, hetzelfde.
0: Hey, we luisteren naar de hele week?
1: Ja, Radio J.
0: Dat dacht ik natuurlijk, hè. Hebben die

0: 4 kaartjes voor Trek volgend weekend de Leende.
1: Wat heb je toch gedaan?
0: Hij was van de, een van de vele appers naar de studio die Leende heeft geappt. Bijna 5:30 geworden hier op jouw Nederlandse dag, JND. Tot aan 6:00. Mijn naam is Peter, ik hou je nog even gezelschap. Met de heerlijkste hits van eigen bodem, zoals

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
2: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
5: Ik luister niet naar Strauss, op geen Benga Boys.
4: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest. Goedemiddag, dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
6: Maatwerk Badkamer.

0: bnr.nl of kom langs in Hezen.
1: Home is where the heart is.
2: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Gijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkershaarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkershaarden.
2: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
3: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
4: Dus

Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vanaanaarbeter.nl.

0: hem nu en zet hem in je favoriete playlist.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
2: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de J&D Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D.
3: Willem met de Ochtendshow.
2: Werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
2: Beter.

Frans Duits en de Kater. Hij duurt maar even. Al kan ik je melden dat er dagen ertussen zitten dat de kater wat langer duurt dan heel even. Hey, had ik je al gemeld dat we op 21 november van dit jaar een vierde editie hebben van het JND Winterfestival. Mocht je vorig jaar een kaart gekocht hebben, kun je er nu al bij zijn door te bestellen. Anders moet je de socials in de gaten houden. Aqua Best, hij is uit zijn voegen gebouwd. Dus dit jaar met nog meer mensen samen gezellig. Noteer hem, 21.

Ja, Sven Verstee, samen met Lange Frans zijn ze op de vlucht met het nieuwe nummer Boevenpad op jouw Nederlandse dag. Hey, was het niet in 1976? Ja? Het dametje Tina Charles had toen een ontzettende hit hier in Nederland. Wij als kinderen stonden op de dansvloer met het mooie nummer Dance Little Lady, Dance.

0: Ja, het blijft een gouden combinatie, hè. Chris Cross Amsterdam, Donny, Tino Martin en André Hazes junior. En de zomer in mijn bol. Door papa Hazes zelf uitgebracht. Hé, het is de hoogste tijd geworden. Nu op JND, de successchijf voor komende week.
1: De Radio JND successchijf.
2: De Radio JND successchijf.
1: Django Wagner, waarom ben jij gegaan?
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hallo, Django Wagner hier. En deze week is mijn nieuwe single, de JND successchijf.
4: Radio JND.

hadden het er niet eens. En dit is weer zo'n dag. Het is elke dag zo'n dag als vandaag. Daarvoor hoorde je Django Wagner. En waarom ben jij gegaan? Na aanleiding van zijn theatertour is het er weer opnieuw uitgebracht. En dan wel in de akoestische versie. Het is bijna 6 uur geworden op jouw Nederlandse dag. De hoogste tijd om afscheid te nemen. Zometeen ga ik je achterlaten met zanger Alex. Mag ik naar je kijken. Maar nu eerst Arjen Oostrom en Schudden, Schudden.

0: zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
1: Greets. Hey, hallo, Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is het weer zo.

0: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Ja, het is mogen niet onder een betaalbare zonwering van JPB.
2: JPB, de zonwering specialist.
3: Zonwering voor buiten en binnen.
0: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonwering specialist. Stad 1 in Oorschot.

0: Luisteren op jouw radiostation.
1: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een fleurige perkgoedmix voor maar 1 euro. En ook fijn roomboter appelflappen. 4 stuks voor maar 2 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
2: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.

0: 6 uur.
1: Goedenavond, het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Casper Kooi. Er moet meer onderzoek worden gedaan naar vrouwengezondheid, zeggen artsen en wetenschappers tegen RTL. Het kabinet kwam vorig jaar al met extra geld, maar dat zou niet genoeg zijn. Veel wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar mannen, maar het lichaam zit bij vrouwen anders in elkaar, dus is er andere zorg nodig. In de buurt van het Utrechtse Vianen is een kind gewond geraakt door een klap van een molenwiek. Het kind was daar aan het spelen toen het gebeurde. Volgens RTV Utrecht heeft een traumahelikopter het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het kind eraan toe is, is niet bekend. In het Brabantse Oorschot zijn weer branden uitgebroken in een natuurgebied. Dat gebeurde op de plek waar afgelopen dagen ook al branden waren. De brandweer heeft de boel onder controle en is bezig met nablussen. Ook op de Oorschotse heide laaide het vuur vanochtend weer op. En Gordon stopt met zijn koffiezaak in Blaricum. De zanger verkoopt de boel omdat hij zich meer wil gaan richten op zingen en presenteren, schrijft hij op Instagram. De zaak is verkocht en gaat eind deze maand over naar de nieuwe eigenaar. De vestigingen in Amsterdam blijven wel van hem. Dan nog het weer van Weer Online. Stevige buien vanavond en het kan flink onweren, hagelen en waaien. Morgen bewolking, veel buien en dan wordt het 20 graden. En dat was het nieuws van het ANP op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De nieuwe single van Albert Koetsier, Druk je lijf tegen dat van mij, is een echte knijter.

0: Olfen.nl.
1: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen. De specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
2: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
3: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
2: Wat zeg je?
3: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
2: Hoe dan?
3: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
2: Wauw, dat klinkt goed.
3: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
4: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
5: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com. De JN30.
8: De JN30.
7: Non-stop.
8: Bij JND hoor je thuis. Radio JN30.
9: Nummer 30.

0: Problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
1: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
2: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
3: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
4: Hallo, waar gaan we heen met dat afval van de zaak? Huur toch je eigen rolcontainer?
5: Gooi je afval aan de kant met Rolcontainer Nederland.
4: Rolcontainer Nederland levert razendsnel en is spotgoedkoop. Kijk maar eens op rolcontainernederland.nl.
6: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
4: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar
7: rolcontainernederland.nl. Hebben je kinderen last van warmte of hinderlijke zonnestralen tijdens lange autoritten? Laat je autoruiten professioneel tinten door Luna Glastinting. Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
8: Ben jij klaar voor het hardste weekend van mei? 8, 9 en 10 mei. Trekker, trekker Leende. 3 dagen lang brute pk's, gierende motoren en non-stop actie. Zondag, full power. En afsluiten met DJ Sylvie Thijs. Tickets op trekkertrekleende.nl.
7: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
9: JND Verkeer.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
12: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
13: Ik heb de lente in mijn bol.
14: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes...

0: Groenrijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
2: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eik, zet zoden aan de dijk.
3: De feestweek van Wilhelmina 26. 11.

0: Check feestweekwilhelmina26.nl.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
3: Ook bij je thuis.
4: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
5: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
6: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
5: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
7: Het allerleukste kinderfeest van Nederland is hier. De Kids Carousel. De kinderdisco van dit moment. Spelletjes spelen, prijzen winnen en zingen en dansen op de leukste muziek.
8: Dit is de Kids Carousel.
7: Boek snel bij lucasse.nl.
9: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
10: Ik luister niet naar Strauss, op geen Benga Boys.
9: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl.

0: vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Baal, kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak. Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.

0: 7 uur.
1: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Casper Kooi. Op verschillende plekken zijn weer stukken natuur in brand gevlogen vandaag. Dat gebeurde bijvoorbeeld in het Brabantse Oorschot. Daar laaiden verschillende brandhaarden weer op. Ook bij een bos in Boksmeer was het even raak. In de Loosdrechtse plassen was er ook een fik. Daar ging het om een boot. Artsen en wetenschappers trekken aan de bel. Ze zeggen tegen RTL dat er meer geld nodig is voor onderzoek naar aandoeningen waar vrouwen en meisjes mee te maken krijgen. Bij wetenschappelijk onderzoek is het mannenlichaam nog altijd de norm. De politiek belooft de wetenschap, maar er zou nog maar te weinig van terecht zijn gekomen. In de Eredivisie heeft Utrecht thuis gewonnen met 2-0 van NAC Breda, dat na een rode kaart lang met een man minder speelde. NAC leek stand te houden, maar in de laatste minuten scoorde Utrecht toch nog 2 keer. NAC staat 1e laatste en dreigt uit de Eredivisie te verdwijnen. Straks dan begint de topper Ajax-PSV. En Max Verstappen heeft er in het Formule 1-klassement weer een paar punten bij. In de sprintrace bij de Grand Prix van Miami eindigde hij na een moeilijke start als 6e. Lando Norris van McLaren die was de snelste. Die begon de sprintrace helemaal vooraan en gaf het ook niet meer uit handen. Dan nog het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden trekken een aantal buien over het land. En tijdens een stevig exemplaar kan het onweren hagelen en flink waaien. Morgen veel wolken, regen en dan wordt het 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Kusters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Kusters Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op kustersbedrijven.nl/facilities.
5: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
6: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen.
4: Bedrijfskleding. Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Kusters Facilities. Kijk op kustersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
7: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spek. Klappen, lekker op de barbecue 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: De feestweek van Wilhelmina 26. 11 tot

0: Check feestweekwilhelmina26.nl. Wash in 7 is op zoek naar jou. Lijkt het je leuk om in de grootste indoor carwash van Eindhoven te werken? Kijk dan op washin7.nl/vacatures. En wie weet word jij onze nieuwe collega. Washin7.nl/vacatures.
1: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
2: Tweedehands auto.
1: Hallo, met wie?
3: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
1: Oké, komt-ie.
3: GTI, tweedehands.
1: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Ja, het is vermogen niet onder een betaalbare zonwering van JPB.
3: JPB, de zonwering specialist.
4: Zonwering voor buiten en binnen.
1: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonwering specialist. Stad 1 in Oorschot.
5: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
6: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com. De JN30.
8: De JN30.
7: Non-stop.
8: Bij JND hoor je thuis. Radio JN30. Nummer 14.

De allermooiste symfonie wil ik geven. Op de bühne ben ik op mijn plek, niets is mij te gek.

0: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
1: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
0: En altijd met hoog rendementslas.
2: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
0: Ga voor een messcherp offerte naar holykozijnen.nl.
1: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
6: Ik luister niet naar Strauss, ook geen Benga Boys.
5: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
7: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
8: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
9: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
10: Wie gaat er mee naar buiten?
11: Naar buiten!
10: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf €10 per maand je eigen overkapping.

0: Nou, je kan beter zeggen, home is waar de haard is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren-specialist.
1: Rijkers Haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: De JN30 non-stop.
4: Nummer 6.

0: JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Django Wagner, waarom ben jij gegaan?
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, Django Wagner hier. En deze week is mijn nieuwe single, de JND Successchijf. Radio JND.

0: luisteren op jouw radiostation.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
3: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
4: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers, officieel dealer van NBI. Inspiraton en exclusief.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Dit is Radio DND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: 8 uur.
3: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Casper Kooi. De natuurbrand op een defensieterrein bij Weert is nog niet uit, maar voor de meehelpende blussers uit Frankrijk en Duitsland zit de cluster voorlopig op. Ze zijn afgelost door brandweermannen uit Utrecht en rusten nu uit in de kazerne. De brand is onder controle, maar op een paar lastige bereikbare plekken kan het vuur nog snel oplaaien. Er komt een onderzoek naar een ongeluk met een kind bij een molen in de buurt van het Utrechtse Vianen. Het kind was er aan het spelen toen het een klap van een molenwiek kreeg. Het kind ligt nu zwaar gewond in het ziekenhuis. Hoe het gaat is niet bekend. De burgemeester heeft het over een afschuwelijk incident. In Oostenrijk is een man opgepakt voor het afpersen van een babyvoedingfabrikant. De verdachte eiste 2 miljoen euro en voegde rattengif toe aan potjes babyvoeding om die eis kracht bij te zetten. Er zijn 5 beschadigde potjes gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er zou nog een 6e potje zijn, dat is nog niet gevonden. En een kleine meevaller voor Max Verstappen. Hij is een plek opgeschoven bij de sprintrace van de Grand Prix van Miami. Verstappen eindigde als 6e, maar na een tijdstraf voor Kimi Antonelli klom hij naar plek 5. Max is niet ontevreden over de sprintrace, maar baalt wel van zijn slechte start. Dan nog het weer van Weer Online. Van zuid naar noord trekken buien over het land en daarbij kan het soms onweren, hagelen en serieus hard waaien. Vannacht nog enkele buien, morgen veel wolken, regenbuien en zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.

0: in de wereld van happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
1: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
4: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
3: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
4: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
5: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
6: Het weekend van J&D.
7: Het weekend van J&D.

0: roodhitblauw.nl.
1: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
2: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
1: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
2: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
1: Stap je ook in?
3: Bedrijfs- of personenauto?
4: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
3: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
4: En gratis vervangend vervoer.
3: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
4: Industrieweg 27 in Oorschot.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Ben jij klaar voor het hardste weekend van mei? 8, 9 en 10 mei. Trekker Trek Leende. 3 dagen lang brute pk's, gierende motoren en non-stop actie. Vrijdag NTTO-competitie en feest met Crusoe. Tickets op trekkertrekleende.nl.
7: Goedenavond. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Ja, ja. Er is weer flink gewonnen bij Eurojackpot. Dinsdag viel er ruim 507.000 euro in Valkenburg aan de Geul. En het mooie is, de jackpot is nog verder opgelopen en staat vrijdag op 55 miljoen. Voor maar 2 euro per lot maak je al kans. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Hey, hallo, Jan Wiggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De

alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden.

0: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
1: Voor maar 2 euro maak je vrijdag kans op de jackpot van 55 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Op zoek naar een nieuwe badkamer, maar geen zin om de deur uit te gaan?
3: Bel dan snel voor de showroom op wielen.
2: Ja, maak een afspraak op badkamerwinkelaanhuis.nl. De showroom op wielen. Die komt met het complete assortiment naar je toe. Direct inmeten, direct een messcherpe offerte. Badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Sluit je aan en word franchise-nemer.

0: 9 uur.
1: Goedenavond, het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Casper Kooi. De brandweerlieden uit het buitenland die bij ons meehielpen bij de natuurbranden kunnen terug naar huis. De grote branden zijn onder controle en volgens het kabinet kunnen we het nu allemaal wel zelf weer aan. De brandweerlieden kwamen uit België, Duitsland en Frankrijk. Voor het eerst in lange tijd vallen er in ons land weer flinke buien en in Limburg kregen ze daar vanavond het eerst mee te maken. Volgens de regionale kranten Limburger kwamen op meerdere plekken putdeksels omhoog vanwege het vele regenwater. Door zware onweersbuien gingen er ook autoalarmen af. In Oostenrijk wordt een fabrikant van babyvoeding afgeperst en daar is nu een verdachte voor opgepakt. Die zou 2 miljoen euro van de fabriek willen. Ook heeft hij rattengif in 6 potjes babyvoeding gestopt. 5 van die potjes zijn intussen gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. En landskampioen PSV heeft voor de eredivisietopper tegen Ajax een erehaag gekregen. De spelers van Ajax klapten toen de spelers van PSV het veld opkwamen. Veel Ajax-fans konden het gebaar niet waarderen en begonnen hard te fluiten. Excelsior is dichtbij nog een seizoen in de eredivisie. Het won met 3-2 bij Groningen. Dan nog het weer van Weer Online. Nou, er trekt dus regen over het land van zuid naar noord. En daarbij kan het soms onweren, hagelen en serieus hard waaien. Vannacht nog enkele buien, morgen veel wolken en dan ook weer regenbuien en zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
3: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
4: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
3: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
6: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Het weekend van J&D.
9: Het weekend van J&D.

0: jouw Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D.

0: zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: De feestweek van Wellemina 26.

0: Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigenmerkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AH Roomboter stroopwafels, 12 stuks voor maar 2,19. Prijsfavorieten. Je herkent ze aan het blauwe duimpje.
1: Goedenavond. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer.

0: plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van €26 per maand, maandelijks opzegbaar en aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
2: Ja, voordat ik hier manager

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
2: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
3: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
4: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
5: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
4: Wat zeg je?
5: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
4: Hoe dan?
5: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
4: Wauw, dat klinkt goed.
5: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
6: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
7: Ik luister niet naar Strauss, ook geen Benga Boys.
6: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
8: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.

0: uur.
1: Goedenavond, het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Casper Kooi. De brandweermensen uit België, Duitsland en Frankrijk kunnen weer terug. Ze hielpen in ons land mee om natuurbranden onder controle te krijgen. Dat is gelukt en de nablussen kunnen we prima zelf, zegt het kabinet. Dat de buitenlanders bedankt voor de inzet. Geschrokken reacties op het ongeluk bij een molen in het Utrechtse dorpje Hei en Boeikop. Een jong kind dat daar aan het spelen was, werd geraakt door een molenwiek. Met een traumahelikopter is het zwaargewonde kind naar het ziekenhuis gebracht. De burgemeester zegt op sociale media: ik hoop intens dat het goed komt. In Limburg hebben ze als eerste in ons land te maken met flinke buien. Maar zover bekend zijn er nergens grote problemen. Volgens de regionale kranten Limburger kwamen er wel putdeksels omhoog door het vele regenwater. Ook waren er zware onweersbuien, daardoor gingen er autoalarmen af. En Excelsior is er bijna zeker van dat het ook volgend seizoen in de Eredivisie speelt. Uit tegen Groningen leken ze genoegen te moeten nemen met een punt. Maar in de slotfase maakten ze toch nog een doelpunt en wonnen ze met 3-2. Excelsior staat nu 14e en dat is een veilige plek. Dan nog het weer van Weer Online. Er trekken dus buien over het land en die gaan van zuid naar noord. En daarbij kan het onweren, hagelen en hard waaien. Vannacht nog enkele buien, morgen dan veel wolken, regen en 20 graden. En tot zover het ANP nieuws op Radio JND.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Muurtje eruit, kozijntje erin.
4: Ja, zo gaat ie goed.
3: En wat doen we met het puinafval?
5: Container Nederland.
3: Mooi, ja.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp all-in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoep.
5: Containernederland.nl.
8: Ben je op zoek naar betaalbare plus size damesmode?
9: Kies je Prachtmaat.
8: Prachtmaat.
9: Dan weet je dat het goed staat.
8: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
9: Dan weet je dat het goed staat.
10: Het weekend van JND.
11: Het weekend van JND.
12: Bij JND hoor je thuis. Radio JND.
13: Telkens loop ik langs.

0: voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Pideco Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pideco.nl en neem contact op. Pideco Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven. En omstreken. Pidijko.nl.
3: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
4: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
7: En nooit te veel betalen.
6: Gaan ze bij de vleuten halen?
7: 25.000 vierkante meter.
6: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
7: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
8: Bestel nu ook eenvoudig online.
9: Ondernemers opgelet.
10: Ben jij een lokale ondernemer? En wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
11: Goedemorgen.

0: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
1: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
0: En altijd met hoog rendementsglas.
2: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
0: Ga voor een messcherp offerte naar holykozijnen.nl.
3: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
4: Stap in de wereld van happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
5: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
6: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.

0: stream hem nu en zet hem in je favoriete playlist.
1: Goedenavond. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneijk.nl of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 Plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
1: Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van JND.

0: jij je autoruiten professioneel laten tinten voor een exclusieve uitstraling, warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip. Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
1: Ben jij klaar voor het hardste weekend van mei? 8, 9 en 10 mei. Trekker Trek Leende. 3 dagen lang brute pk's, gierende motoren en non-stop actie. Zaterdag de grootste truckpooling van Nederland. Met Velvet Roses. Tickets op trekkertrekleende.nl.
2: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
3: Ook bij je thuis.
4: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
2: Een keizerlijke vloer voor uw paleis?
5: Grindkeizer.nl.
2: Siergrind en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
6: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.

0: vraagspecialistbrabant.nl.
1: Mijn internet is er daar, maar ik wil dat snel.
2: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
2: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Ons land is blij met de buitenlandse brandweerploegen die deze week hebben meegeholpen bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Veiligheid heeft de Belgen, Fransen en Duitsers bedankt. De natuurbranden zijn nu overal onder controle, dus is de extra hulp niet meer nodig. Speciale brandweerteams die vanavond de natuurbrand in Budel moesten nablussen, konden dat maar kort doen. De zogenaamde handcrews moesten naar binnen vanwege het onweer, meldt Omroep Brabant. De brandweer heeft nu speciale bluswagens naar Budel gestuurd, zodat er vanuit die wagens geblust kan worden. In Frankrijk zijn tienduizenden mensen afgekomen op een illegale rave. Die begon gisterochtend op een militair terrein in het midden van Frankrijk, vlakbij de stad Bourges. Honderden agenten houden de boel in de gaten. Grote problemen zijn er nog niet geweest. Wel moest een onontplofte granaat worden weggehaald. En in de Eredivisie hebben Ajax en PSV gelijk gespeeld. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Ajax staat voorlopig nog vierde in de competitie, maar kan morgen worden ingehaald door FC Twente. De wedstrijd NEC-Telstar is nog bezig. Dat duel werd tijdelijk stilgelegd vanwege onweer. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met onweer, hagel, windstoten en plaatselijk ook veel regen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen bewolkt en buien, het wordt dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Ik wil snel.
4: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
5: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Bruin Café Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown. Waar het altijd feest is.
8: Ik heb de lente in mijn bol.
9: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes, bomen.

0: Het weekend van J&D.
1: Het weekend van J&D.
2: Het ging te snel, je m'appelle.

De allermooiste symfonie wil ik geven. Op de bühne ben ik op mijn plek, niets is mij te gek.

0: Joje and Day.
1: Denk dan eventjes

0: lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
3: Hallo, waar gaan we heen met dat afval vandaag?

0: show van dit moment. Spelletjes spelen, prijzen winnen en zingen en dansen op de leukste muziek.
1: Dit is de Kids Carousel.
0: Boek snel bij lucasse.nl.
2: Goedenavond. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Gamma.

0: houden mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
3: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
2: Maatwerk Sanitair.
3: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
4: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
5: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
6: Je wacht op het juiste moment. Maar sta je niet te lang stil? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.

0: en je collega's op en vorm een team. Meld jouw team aan via jndtoernooi.nl en doe mee. Het JND-toernooi. Zaterdag 11 juli. Op Sportpark Naast een Best in Best. JNDtoernooi.nl. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van JND.

0: JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Django Wagner, waarom ben jij gegaan?
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, Django Wagner hier. En deze week is mijn nieuwe single, de JND.

0: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
1: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
2: Dit is Radio JND. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Bij JND hoor je thuis.
3: 12 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Het noodweer dat over het land trekt heeft op verschillende plekken voor problemen gezorgd. Zo kon in Zuid-Limburg het riool de vele regen niet overal aan. In Nijmegen werd de wedstrijd NEC-Telstar een tijdje stilgelegd. En in Budel moesten brandweerspecialisten stoppen met het nablussen van een natuurbrand. In Rotterdam is een jongen van 17 neergestoken. Ook zou er rond dezelfde tijd in dezelfde straat een melding zijn binnengekomen van een schietpartij. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand opgepakt en de politie doet onderzoek. Een Amerikaanse fabrikant van abortuspillen stapt naar het Hoge Rechtshof. Gisteren besloot een lagere rechter dat er in heel Amerika geen abortuspillen meer per post mogen worden verstuurd. De fabrikant zegt dat dit voor medische problemen zorgt, omdat vrouwen niet lang kunnen wachten met het nemen van zo'n pil. En Max Verstappen heeft goede zaken gedaan in de Formule 1. Hij reed in de kwalificatie naar de tweede tijd op het stratencircuit van Miami. Kimi Antonelli van Team Mercedes was nog net iets sneller. Hij start de race morgenavond op pole position. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met onweer, hagel, windstoten en plaatselijk ook veel regen. Het koelt af tot een graad of 11. Overdag blijft het bewolkt en buiig. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
5: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
6: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabeler ook.
10: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
12: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
13: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
14: Ja, het is even wennen. Maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
2: Het weekend van JND.
3: Het weekend van JND.

0: weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Gemengd gehakt, naturel of gekruid. Pak van 500 gram voor maar 3,50. En ook fijn mango per stuk voor maar 1,29. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
2: Boost yourself.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Wabi, wabi.
7: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfal die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
9: Goedenacht. Dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: De zon breekt door bij Trekpleister. Nu alle Nivea Sun zonbescherming 1 plus 1 gratis. Heerlijk voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
15: Voor de makers.
16: Praxis.
17: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
18: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
17: Werken? In deze drukte?
18: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
17: Stap je ook in?
19: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot 800 euro korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
20: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
21: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
9: Van 11 tot 16 mei is de gezelligste feestweek van het jaar terug in Wijkenaar.

0: Vlaanderen. En hij is helemaal uitverkocht. Maar alleen bij Willem in de J&D Ochtendshow win je iedere werkdag 2 tickets. App Feestweek naar de J&D Studio. En Winnewaag, de Feestweek van Willemina 26. 11 tot 16 mei in Wijk en Aalburg. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van J&D.

0: van Voordeel? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
3: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Wee-hoo.
4: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag.
5: Wee-hoo.
4: En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
6: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.

0: hoor je thuis.
1: 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Het lijkt erop dat er nu toe alleen nog het zuiden van het land echt last heeft gehad van het noodweer dat over het land trekt. In Limburg kwamen putdeksels omhoog en in het dorp Amerika waaide een boom om. In het Brabantse Budel moesten brandweermannen die te voet de natuurbrand aan het nablussen waren naar binnen vanwege het onweer. In Frankrijk is al sinds vrijdag een illegale rave bezig op een militair terrein. Er zouden zo'n 40.000 mensen op af zijn gekomen. De rave wordt gehouden uit protest tegen strengere regels voor illegale feesten die in de maak zijn. De burgemeester van het dorpje vindt het wel leuk. Hij zegt dat de ravers vreedzame mensen zijn. Jordanië heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het zuiden van Syrië. Opslagplaatsen voor wapens en drugs waren het doel. Het Jordaanse leger heeft het over een afschrikkingsoperatie op een route die door veel drugsmokkelaars wordt gebruikt. Drugsmokkel is al langer een probleem in het grensgebied. En Telstar heeft niet kunnen stunten in de wedstrijd tegen NEC. Het werd 1-1. Telstar ging lang aan kop, maar in de 85ste minuut maakte NEC de gelijkmaker. De Nijmegenaren staan nog steeds derde in de competitie en Telstar moet vrezen voor de play-offs. De wedstrijd lag ook nog even stil vanwege het onweer dat overtrok. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met onweer, hagel, windstoten en plaatselijk ook veel regen. Het koelt af tot een graad of 12. Overdag blijft het bewolkt en buiig. Het wordt 20 graden. En tot over het ANP-nieuws op Radio JND.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
8: Dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
9: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
10: Het weekend van J&D.
11: Het weekend van J&D.

0: zijn weer giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Hallo duifjes, klaar voor uw allerlaatste nacht?
2: Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
3: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
6: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
8: Goedenacht, dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Wil jij ook Riedidi op jouw feestje, bruiloft of evenement?
11: Ik luister niet naar Strauss op geen Benga Boys.
8: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
12: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
13: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Nieuw!

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: De nieuwe J&D app.

0: je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
2: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
4: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Ondernemers, opgelet.
6: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Dit is Radio JND. Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
8: Bij JND hoor je thuis.
9: 2 uur.
10: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. In Rotterdam is een jongen van 17 neergestoken. Op het tijdstip van de steekpartij kwam er bij de hulpdiensten ook een melding van een schietpartij binnen in dezelfde straat. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De tiener is naar het ziekenhuis gebracht, er is nog niemand aangehouden. De 5000 Amerikaanse soldaten die Amerika terughaalt uit Duitsland zijn nog maar het begin, zegt president Trump. Hij is van plan om nog veel meer militairen terug te halen. Trump heeft ruzie met de Duitse bondskanselier Merz omdat hij Amerika niet wil helpen met de oorlog in Iran. Volkszanger Frank van Etten is van plan een klacht in te dienen tegen de krant De Stentor bij de Raad voor de Journalistiek. Hij zegt dat er onjuiste dingen over hem zijn geschreven en dat het slecht is voor zijn reputatie als zanger. De Stentor schreef afgelopen week in een artikel dat van Etten banden zou hebben met het criminele circuit. En Max Verstappen zag het niet aankomen dat hij zich als tweede zou plaatsen voor de GP van Miami. Hij dacht dat dat dit seizoen niet ging lukken en hoopte vooral in de buurt van de top 3 teams te komen. Alleen de Italiaan Kimi Antonelli van Mercedes was sneller dan Verstappen. Hij start morgen op pole position. En dan nu het weer van Weer Online. Het noorden van het land heeft nog te maken met felle buien, met kans op hagel, onweer en windstoten. Het is een graad of 12. Overdag blijft het bewolkt en buiig. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
11: Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een fleurige perkgoedmix voor maar €1. En ook fijn roomboter appelflappen. 4 stuks voor maar €2. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
12: NCOI houdt werkende al 30 jaar up-to-date. Zo kun je bij ons alles leren